0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst één dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
1: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn er helaas niet uitgekomen.
0: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer... Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
2: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
0: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade 11 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder zien we wat drukte op de A20 naar Gouda bij Moordrecht en op de N44 Den Haag-Wassenaar bij Wassenaar-Noord. In beide gevallen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Mijn gast van vandaag is Willem Seijnen. Willem Seijnen is grachtenvader, is niet een oude Watenaar. En dat is dus mijn allereerste vraag. Willem, waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
3: Ja, dat is een lastige vraag. Want ik ben schipperskind. Dus het is niet helemaal zeker waar je dan vandaan komt, omdat je alsmaar zwerft. Ik ben in ieder geval geboren in 1951. En ik op een soort grindgat, tegenwoordig een recreatieplas. Dat heet de Bieland. En dat ligt in de gemeente Herwen en Aart, aan de grens met Duitsland aan de Rijn.
2: Oké. Hoe kwam dat zo?
3: Dat kwam omdat mijn ouders toen in Rees lagen. Toen mijn moeder zwangerschapsverschijnselen kreeg dat er iets zou gaan komen. En toen is het schip als de Wiedeweerga voor de grens naar Nederland gesleept. Om mij als Nederlander en ook waarschijnlijk met een Nederlandse vroedvrouw te laten geboren worden.
2: Dus toen was je een echte Nederlander?
3: Toen was ik een echte Nederlander.
2: Echte Nederlander.
3: Ja.
2: Maar je zegt het zo mooi, wij lagen daar en daar. Dus jouw vader was beurtschipper?
3: Ja.
2: Ja? Dan hebben jullie wel heel wat meegemaakt. Is hij dat altijd geweest in zijn leven?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ik kom uit de schippersfamilie. Dus zeker, ik ben... mijn vader en zijn vader, dus mijn opa... waren echt. Wij zaten in de schippersfamilie en alle zoons van mijn opa voeren.
2: Oh ja?
3: En de zussen die zijn er mooi afgesprongen en die zijn goed getrouwd aan de wal.
2: Ja, dat gebeurt vaker zo. Maar ik kan me voorstellen, hoe lang heeft jouw vader gevaren?
3: Ja, dat is een tragisch verhaal. Een jaar of, even kijken, 1951, 13 jaar denk ik. Want hij is overleden toen hij 38 was.
2: Oh, zo jong?
3: Dus ja, heel jong. Waarschijnlijk een hartstilstand of iets dergelijks. We weten het niet zeker. Maar toen was dus de vader afgelopen.
2: Oh.
3: En toen zijn we in Hasselt gaan wonen bij Zwolle. Daar wonen allebei mijn paren grootouders. En daar zijn we dus bij in huis gekomen. Want ja, het was een noodsituatie natuurlijk.
2: Ja, ja.
3: Dus dan is Hasselt.
2: Hasselt. En toen?
3: Ja, toen zijn we verder gegaan natuurlijk. We zitten inmiddels 12 jaar. Mijn vader had mij al in laten schrijven voor de MULO. Dat was toen eigenlijk al een vrij unieke situatie. Toen was het nog heel normaal dat de oudste boerenzoon naar de melkfabriek ging en de tweede de boerderij overnam, of net andersom.
2: Mm-hmm.
3: En op schip was dat al net zo. Je kwam aan boord, er werd een zetschip bijgekocht en je ging maar varen. Maar mijn vader had toen al wel in de gaten dat hij met schaalvergroting en weet ik wat je allemaal had toen in de jaren 60, dat je met 3 zoons en een schip van 180 ton nou niet echt veel uit kunt spoken.
2: Nee.
3: Dus toen ben ik naar de MULO gegaan, heb dat gedaan. En zo verder naar MTS, HTS en zo verder.
2: Ja.
3: Dus dat is eigenlijk mijn jonge leven geweest.
2: Je jonge leven, maar je zegt van de MULO naar de MTS, HTS. Welke afdeling?
3: Werktuigbouw. Werktuigbouwkunde, ja.
2: Lijkt toch wel een beetje in de lijn van machines en al dat soort zaken.
3: Absoluut.
2: Ja?
3: Absoluut.
2: En had je daar ook een bepaald gevoel bij?
3: Ja, hoe bedoel je dat precies? Een bepaald
2: gevoel? In die zin van natuurlijk als je beurtschipper bent, heb je te maken met dat schip. Dat schip moet onderhouden worden. Dus je zal ongetwijfeld in je jeugd ook heel veel mee hebben moeten helpen met allerlei onderhoud en toestanden.
3: Nou, als jongetje van 8 tot 12 valt het wel mee natuurlijk.
2: Ja?
3: Het enige wat ik op de geelbuik, je hebt die kleren aan,
2: ja,
3: dat ik het schip van 30 meter wel kon varen door een kanaal als hij leeg was. Dat ging wel, maar onderhoud en dat soort zaken. Ja, met lossen natuurlijk, bijscheppen. In het ruim. Met alle broertjes, alles wat de schep vast kon houden, werd geholpen. Want ja, tegenwoordig met die grote schepen hebben ze een klein opduwtje daar zo. En die laten ze alles aanschrapen. Maar dat hadden wij natuurlijk lang niet. We moesten dat gewoon met de hand doen.
2: Aha.
3: En dan werd er zelflosser, wat vroeger daar, zeg maar, het zeiltuig was. Met zo'n zeilen, nou ja, je kent dat uit Friesland.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat werd dan, de zeilen gingen eraf. Toen kwam een zijschroef aan. En die installatie die je voor het zeilen kon gebruiken, werd dan gebruikt om het schip te lossen.
2: Aha.
3: Ja.
2: Ja, dus je hebt nog echt het ouderwetse handwerk meegemaakt.
3: Absoluut.
2: Want wat vervoerden jullie op?
3: Zand en grind. Vanuit
2: en
3: de Maasplassen bij Maasbracht, Roermond, naar België. Dus als ik van Hasselt, België, naar Antwerpen rijd, dan rijd ik over mijn eigen speelgoed. Wat ik kwijtgeraakt ben.
2: Ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, ja. Dat lijkt me wel fantastisch. Maar het leven op zo'n schip is natuurlijk ook iets heel apart. Niet iedereen maakt dat mee. Ik heb me altijd afgevraagd. Ik kom dus zelf uit Friesland, dat weet je. Ja. En dan hadden wij tegenover het woonhuis waar we destijds woonden, hadden we dus een schipperschool.
3: Oh ja, Sneek?
2: Ja, ja, zie je? Ja, precies. En die kinderen die kwamen dan zo'n beetje zondagavond en die gingen vrijdags ook weer terug naar huis. Want dan konden ze in het weekend nog even thuis zijn. Is dat bij jou ook gebeurd?
3: Nee.
2: Oké.
3: Ik ben in Maasbracht op het internaat geweest. Maar ik denk dat het in Friesland allemaal wat kleinschaliger was. Ik bedoel, misschien meer binnen de provincie. Ik kan me er niets bij voorstellen. Maar wij hadden aan boord alleen maar een fiets. Geen brommer, zeker geen auto. Dus als het schip niet in Maasbracht lag, of in de hele dichte buurt van Maasbracht, dan bleef je gewoon het weekend over op het internaat.
2: Oké. Okay.
3: Later zijn we naar Zwolle gegaan, naar het Prinses Margriet internaat. Ja, en dat was gewoon te ver weg van Limburg. Dus dan komen we één keer in de maand naar opa en oma. En verder voor de rest met Pasen, Pinksteren en de kerst gingen we naar boord toe. En ja, de grote vakantie natuurlijk.
2: Oké. Okay.
3: En verder voor de rest zat je op het internaat.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Is toch een heel apart leven.
3: Is een heel apart leven, ja.
2: Ja, ja. Want je bent niet bij je ouders thuis?
3: Absoluut niet. En, maar ja, ja, het was toen gewoon.
2: Ja, dat denk ik.
3: Dat was dat toen gewoon. Je kon er eigenlijk niet zoveel van vinden, want ieder schipperskind moest dat. Kijk, tegenwoordig heb je die grote schepen, dan zitten ze 2 weken erop en 2 weken eraf. En verder hebben ze een huis staan ergens. En meestal, als de moeder de vrouw niet meehelpt, maar bemanning aan boord is, ja, is er gewoon. Er worden internaten gesloten omdat ze gewoon geen. Het is zoveel veranderd dat een internaat is geen noodzaak meer.
2: Nee.
3: Tenminste, niet voor iedereen.
2: Nee, nee. Wordt er veel, hoe noem je dat, online lesgegeven en dat soort zaken?
3: Nee, dat niet. Maar er is een waladres.
2: Oh.
3: Omdat de moeder. De vader die is dan 14 dagen, een schip van 2000 ton. Ja, die vaart dag en nacht 24/7. Maar dat is geen volhouden natuurlijk. Dus die bemanningen, er zijn vaak 2 bemanningen zitten erop. En de een is 14 dagen op en dan is de ander 14 dagen af. En die zitten dan gewoon thuis.
2: Ja, ja.
3: En dat wisselt zo. Dus die kinderen die hebben een waladres bij moeder. En de vader is de helft van de tijd thuis.
2: Ja.
3: Zo werkt dat ongeveer.
2: Werkt dat.
3: Maar dat was in onze tijd niet zo. Dat was de moeder die trok. Die was gewoon meehelpen. Belde van de bemanning. En,
2: ja,
3: dat was eigenlijk heel normaal.
2: Nee, maar nou zeg jij, je vader is heel vroeg overleden. En toen stond je moeder natuurlijk alleen. Met een stal jonge kinderen.
3: Ja.
2: Dat en hoe ging dat?
3: De jongen was 6 maanden. En die heeft haar vader nooit gekend.
2: Mm-hmm.
3: Ja, hoe was dat? Op het randje na goed gegaan. En met het randje na goed gegaan, er ligt helemaal niets aan mijn moeder. Maar ze was bijvoorbeeld verplicht verzekerd. Vrijwillig verzekerd bij de ANOS. Dat was toen de tijd een zelfstandige verzekering. Er was geen AWW in de jaren 60. Kwam er wel vrij snel aan. Dus het was financieel gewoon heel zuinig aan. En dan zeg ik het erg netjes.
2: Mm-hmm.
3: We hebben een enorme goede moeder gehad. Die ging gewoon als een tijger voor de kinderen. Dus we zijn er doorgekomen.
2: Ja, ja. Maar het schip van je vader ervoor, wat is daarmee gebeurd?
3: Ja, die is verkocht. Maar je kon er niks meer mee.
2: Oké, dus dat was eigenlijk het einde verhaal van jullie?
3: Als schipperskinderen.
2: Als schipperskinderen.
3: Ja, ja,
2: ja, ja. Want toen kwam je natuurlijk vast aan de wal.
3: Ja.
2: Ja.
3: En ja, toen begon de Mulo-tijd. Dat was ook toevallig 12, dus ik was van de lagere school af. En die lagere school was natuurlijk ook iets aparts. Want als je alles op een rijtje zet, heb ik echt 2,5 jaar lager onderwijs gehad. En wat lichtplaatsonderwijs. Dus je kreeg een map met leermiddelen mee en een administratieboekje. En als je dan ergens lag voor verbouwing of je lag op vracht te wachten, dan ging je naar de lokale, als die er was, schipperschool. Met boekje en leermiddelen. En dan keek de meester van hoe ver ben je met je boekje, met je rekenwerk, je taalwerk. En als je daar op een gegeven moment een bepaalde eindstreep mee gehaald had in die fase, kreeg je een test. En die werd in dat administratieboekje aangetekend met de normen erbij, de eindtermen. En als je bijvoorbeeld naar Rotterdam naar school, dan kon ze zo zien waar zit die jongen, wat doet die jongen en waar zijn zijn spullen. En dan kon je gewoon weer verder.
2: Fantastisch.
3: Dus maar dat werkte ook maar nauwelijks. Want ja, als vader en moeder allebei varen, ga jij dan niet vrijwillig een hele morgen sommen zitten maken in een roef. Dus dat liep op een gegeven moment. Als je 8 bent, dan ging dat niet meer.
2: Nee.
3: Dan heb je zoveel andere interesses als sommen. Ja, en dat waren ook geen leuke sommen. Dat waren de boekjes van Fundamenteel Rekenen van Wolters Noordhoff. Ik weet niet of je ze kent.
2: Ja, ja.
3: Die waren zo saai als ik weet niet wat.
2: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar je moet het dan ook alleen doen. Dat lijkt me ook niet.
3: Nee, precies.
2: Ja, dus als je een beetje tegenwicht hebt van vriendjes en weet ik wat,
3: ja,
2: is het natuurlijk heel anders.
3: Ja.
2: Willem, we zijn alweer even door de tijd, dus kondig jij het eerste muziekstuk even aan?
3: Ja, dat is een. Ik heb de kanon in D majeur van Johann Pachelbel uitgezocht. En waarom heb ik dat? We hebben nu net dat helemaal gehad hoe dat veranderd is met mijn vaders overlijden. Die kanon die begint met een bepaalde bas. Alleen maar bas, even een paar maten. Heel zwaar, heel langzaam. Hoe krijg ik dit ooit weer op gang? En dan gaat dat steeds verder, harder. Maar die bas die blijft bestaan. En zo wil ik ook eigenlijk mijn jeugd wel bespreken, muziek vormgeven. Dat het langzaam weer op gang komen was. De muziek wordt wel steeds wilder, maar het blijft steeds een beetje dissonant. En het klinkt op het laatst wel vrolijk, maar die bas die blijft.

0: We zijn weer bij u terug voor Gast uit de Streek. En mijn gast is Willem Seijnen uit Oudewater. Hij is grachtenvader. En die heeft natuurlijk al heel veel passie met alles wat op het water zich beweegt. Maar we hebben het over de lagere school gehad en over waar hij vandaan kwam en zijn ouders. En nu gaan we het hebben over de middelbare school. En dat was de MULO, want op een gegeven moment, na de schippersschool en allerlei omzwervingen, ben je daar terechtgekomen. En wat was dat?
1: Ja, hoe was dat? Als ik zeg een redelijke omschakeling, dan is dat een understatement.
0: Oh ja? Vertel.
1: Nou, op die lagere school had ik natuurlijk wel heel veel leuke dingen geleerd. En dat was voor het schippersleven bijzonder nuttig. Dus op mijn 12e wist ik precies hoe een tweetakt en een viertaktmotor werkte. En een plunjepomp en een centrifugaalpomp en koersen van Urk naar Amsterdam. Dat was allemaal wel snor. Maar ja, dan krijg je taal, al die bijvoeglijke bepalingen van hoedanigheid en weet ik wat voor ellende ik allemaal had moeten weten om op die MULO te kunnen komen. Dat een leraar zich wel eens even afvraagt, waar kom jij in vredesnaam vandaan dat jij dit allemaal niet weet?
0: Oké.
1: Okay. Dat is een beulijke binnenkomen natuurlijk,
0: ja.
1: Als je 12, 13 bent.
0: Wow, dan begin je al met 0-1.
1: Ja, dat was werkelijk niet echt een makkelijke periode. Mm-hmm. Dat mag eerlijk gezegd worden. Ik ben er doorgekomen. Ik heb MULO A, dat heb ik dan gehaald. MULO B zou ik doen. En als je van MULO B gaat en je kreeg MULO A met allerlei correctiefactoren. En ik weet niet helemaal zeker of er toen al een beetje compassie was voor mijn situatie. Maar het zou ook best kunnen zijn, jongen, schop dat jongen van die MULO af en laat hem lekker naar de MTS gaan.
0: Oh ja.
1: Dan redt hij zich wel. Mm-hmm. Dat weet ik niet. Daar ben ik niet bij geweest. Maar ik ben op de MTS terechtgekomen. Toen ging ik werktuigbouwkunde studeren. Dat is geen hele bewuste keus geweest. Maar we kregen op een gegeven moment een blauw boekje, herinner ik me nog. Zoiets van 10 van 15 centimeter. En daar stonden allerlei beroepen in. Bij werktuigbouw stond machines bouwen, dingen ontwerpen, eventueel storing zoeken. Ik denk, dat lijkt me wel wat. Dat was ook de enige cruciale factor waarop het werktuigbouwkunde is geworden. Nou, dat is 2 jaar nog geweest. Ik heb nog de 2-jarige MTS. En toen ben ik doorgegaan naar de HTS. Ja, dat was even pezen, maar daar ben ik ook doorgekomen. En
0: je bedoelt pezen?
1: Ja, met wiskunde. Met wiskunde. Ja, wiskunde was pittig. Dat was van MULO via MTS. Maar goed, het is gelukt. Dus,
0: ja. En je hebt het binnen de gestelde termijnen afgemaakt?
1: Een halfjaartje vertraging.
0: Nou, dat valt mee.
1: Dat valt mee.
0: Ja, zeker.
1: Het ging in semesters werken, dus niet meer in half jaren. Maar in semesters, dus dan moest je een semester over doen. En dat is gebeurd.
0: Keurig.
1: Ja.
0: Keurig.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, toen ging ik dienst in. Ik moest in dienst. Ik ben dan een van de laatste dienstplichtige lichtingen. Ik kwam bij de infanterie. Ik was daar sergeant waarnemer. Ik moest vuur leiden van mortieren. Mijn overlevingskans was 12 minuten aan het front.
0: Dus zo. En waar was dat op gebaseerd?
1: De statistieken, denk ik.
0: Ik vind het wel...
1: Een schouw aflopen.
0: Bijzondere aanname.
1: Ja, nee, dat werd gewoon gezegd.
0: Oké.
1: Okay. Want je zat helemaal voorheen aan het front met de artillerie en zo. Nee, niet met artillerie, met alle waarnemers, infanteristen.
0: Ja.
1: Zat je daar vooraan, dus ja... Dat is niet een goed plekje natuurlijk.
0: Nee.
1: Nou, dat hebben we dan ook gehad. Dat was echt de dienstplicht nog. Ja, toen werd het trouwen. Kreeg je een baan.
0: Ja, maar ik wil nog even terug naar die diensttijd. Ja, ik wil nog even terug naar die diensttijd. Want daar heb je natuurlijk heel veel meegemaakt. Want dan kom je dus in een hele groep andere mensen terecht. Want je hebt dus MULO en MTS, HTS. Huh? Nou, dat is al een heel mooi treintje. En dan dus de diensttijd erachteraan. Ik kan me voorstellen, want er ben je een jaar of... Want je had natuurlijk wel wat uitstel, denk ik.
1: Ik heb wel uitstel gehad, ja.
0: Ja.
1: En een broer die vrijgesteld is van dienst vanwege omstandigheden.
0: Ja. Omstandigheden, wat waren die omstandigheden? Nou, is dat te benoemen?
1: Laten we dat maar in het midden.
0: Oké, prima. Maar ik herken dat van mijn eigen familie. Want die hadden dus ook op een gegeven moment vervangende dienst. Dus dat was in die tijd gebruikelijk.
1: Absoluut.
0: En er is ook niks mis mee. Maar ik vind het zo mooi als je dan... terechtkomt in zo'n totaal andere wereld, wat je zelf al zegt.
1: Ja.
0: Dat moet een mooie tijd geweest zijn.
1: Ja en nee. De dienst was op zich niet beroerd, dat kan ik niet zeggen. Maar je was toentertijd, denk ik, schat ik ongeveer 10% van de jongens die op moest komen.
0: Oh.
1: En die anderen, die keken je, als je dan snel naar huis wilde en je met je uniform gauw naar je meisje. dan keken ze allemaal, gut, wat heb je dan voor een uitslover? Terwijl ze zelf vrijgesteld waren omdat ze niet op hoefden te komen.
0: Kijk,
1: dat vrat wel hoor.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
1: Dat vond ik, denk je, je mond maar eens dicht, want ik krijg niks en jij werkt al. En dan ook opmerkingen maken hoe ik nog snel naar huis wil. Dus dat was een beetje sociaal gezien een beetje wrang.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Maar met de jongens onderling, dat ging
1: dat
0: goed?
1: Ging pref, ja. Dat ging hartstikke goed. Ja, ja. Daar heb je zelden... dat gaat ook van peloton naar peloton, was dat verschillend natuurlijk. Maar toch, hoe je op een gegeven moment, als er werkelijk iets gebeuren moet, ook werkelijk één bent, heb ik altijd wel gewaardeerd, ja.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen, in die periode dat jij in dienst zat, had je natuurlijk nog alles te maken een beetje met de Koude Oorlog.
1: De Koude Oorlog, absoluut. Ja,
0: dus dan had je toch wel... De inzet is anders dan dat je dat nu zou zien.
1: De insteek van een oefening in Duitsland was dat wij gingen... hoe was het ook alweer? We gingen oprukken tot ongeveer Lüneburg.
0: Aha.
1: Dat was dan de zaken daar tegen te houden, als ik me goed herinner. Uh-huh. En dan gingen we vertragen terug, dus in golven, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Om die vijand tegen te houden, waar we toch wel van aannamen dat die zou komen.
0: Ja, ja.
1: En dan, dat duurde 14 dagen, dat oprukken. En dan even proberen daar vertraging aan te brengen. En dan weer tegen te houden.
0: Ja.
1: En ik heb inderdaad, we hebben een keer in de Lüneburger Heide een Russisch voertuig gezien. Dat moest je dan ook melden. Want die keken gewoon wat we allemaal aan het uitspoken waren.
0: Ja, ja.
1: Dat was in die tijd zo.
0: Dat was in die tijd zo. Ja. Spannend.
1: Ja.
0: Spannend. En als je erop terugkijkt, dan denk je van... Het is wel heel erg zinvol geweest. Alleen, je bent nooit aan het front terecht gekomen. Want ik bedoel, je wordt nu niet meer opgeroepen.
1: Nee, nu niet meer. Nee, die tijd is voorbij. Ja. Dat komt tot je 40ste, geloof ik, zoiets.
0: Ik zou het niet weten. Dus ja, dat zou je mij kunnen vertellen.
1: Onderofficieren wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar je bent ook nooit reserve geweest of zo?
1: Nee.
0: Op een gegeven moment was de diensttijd afgelopen en dat was het.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je moest alleen, dat was wel een significant klein dingetje. Je moest een verklaring ondertekenen dat je van de dienstplicht geen nadelige gevolgen had gekregen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: En ja, daar is volgens mij Defensie hartstikke goed in, hoor, om zichzelf vrijwaren.
0: Mm-hmm.
1: Deed je dat niet, want er waren er een paar die dachten, ja, ik heb rugklachten, dan kreeg je over een half jaar pas een keuring. Dus je werd wel gemotiveerd om nog eens goed na te denken, zijn die rugklachten wel zo erg?
0: Maar stel dat je dus een bepaalde fysieke klacht zou indienen, zal het ook niet gevolgen hebben voor de rest van je werkzame leven, want je bent natuurlijk gekeurd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Wou ik zeggen. Dus niet iedereen vulde dat in.
1: Ja, nee, wacht even. Dat moest getekend worden. Anders kwam je er niet
0: toch,
1: uit.
0: Oh, ja, toch. Dus dat was al dusdanig streng.
1: Ja. Ja? Er werd een verklaring getekend voordat hij afzwaaide.
0: Zo. Nou ja, en dan lever je je schoenen en alles in.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dan ga je het burgerleven in.
1: Dan ga je het burgerleven in.
0: Ja. En toen moest je solliciteren.
1: Ja, dat viel toen ook niet mee.
0: Nee.
1: Dat waren de jaren 70, begin jaren 70. Nou, 75, 76. De huizenmarkt was verschrikkelijk overkookt. En het werk, iedereen wilde mensen met ervaring hebben. En dat had ik dus niet.
0: Nee.
1: Dus via ben ik ergens in een baantje gekomen dat je in ieder geval kon zeggen dat je werkte. Via mijn schoonvader en wat relaties. En via een oom van me ben ik dan terechtgekomen bij een verpakkingsindustrie die zich bezighoudt met het verpakken van langhoudbare levensmiddelen.
0: Oh ja, ja.
1: En ja, daar heb ik het 32,5 jaar volgehouden.
0: Dus. Kun je nagaan. Maar Willem, we zijn weer even door de tijd.
1: Alweer?
0: Dus wil jij het... Ja, het gaat sneller dan je denkt. Wil jij het tweede muziekstuk even aankondigen?
1: Ja, dat wil ik. Ik heb net gezegd dat ik... Dat verpakkingsbedrijf zat in Zweden. En dan ging ik met de auto naar Zweden als de cursussen gevolgd moesten worden. En dan had je na 6-7 uur Duitse autobaan... ging je bij Puttgarden de grens over, het water over. En dan vanaf Rødby in Denemarken, dan ging ik door naar Zweden. En dan had ik een stukje Largo uit het gitaarconcert in D-majeur, alweer D-majeur overigens, van Antonio Vivaldi. En dat was zo rust met die zon die dan onderging. En dat je rustig op die autobaan in Denemarken dat muziekje op had. Als ik dat weer hoor, dan rij ik daar weer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dan gaan we naar luisteren.
1: Goed zo.
0: Tot zo.

0: Voor Gast uit de Streek heb ik Willem Zijne als gast. En we hebben natuurlijk al een heel wat revue laten passeren. Hij is een schipperskind. Dat zult u in het eerste deel gehoord hebben. Het tweede deel hebben we het gehad over zijn bijzondere diensttijd en alles wat daar zich heeft afgespeeld. En inmiddels zijn we beland bij andere zaken. Want je was met een huis bezig en een baan.
1: Ja. Ja, we hebben net al even gezegd dat het een bijzonder overkokende huizenmarkt was. We wilden graag trouwen, maar als je in een huis was en je vroeg aan de makelaar van mag ik ook een bod doen? Dan zei hij van wil je eerst weten wat op dit moment de stand is.
0: Ja.
1: Maar ja, die was dan al ver boven ons vermogen. Dus, maar goed, we hebben in Zwolle wel een huisje kunnen vinden onderhands. Dat is allemaal goed gekomen. We zijn getrouwd. We hebben 3 dochters gekregen. En na dat baantje waar ik het net over gehad had van Via Via, ben ik dus terechtgekomen bij dat verpakkingsbedrijf. En daar ben ik begonnen als field service engineer. En dat voor allerlei kleine machientjes die achter de vulmachine stonden. We hadden daar een soort projectmanagement, maar dat bestond toen allemaal niet. Je moest een tekening maken. En als die goedgekeurd werd, dan zet je het zo neer. Maar de tekening moest ik maken en ik moest ook de spullen neerzetten. Dus ik bedoel, het was een one-man show. Op dat kleine stukje dan.
0: Ja, ja.
1: En ja, ik heb het daar enorm naar de zin gehad. Het was een bedrijf toen nog in de pioniersfase. Dus ze lieten heel veel ruimte voor je, voor even creatief te zijn. En als het even niet goed ging, ja, dan werd er morgen over gepraat hoe het vervolg beter moest. Maar verder voor de rest was het niet lullen, maar poetsen. En,
0: precies, doorgaan.
1: Doorgaan. Ja. Dat was een mooie tijd. Maar ja, toen had ik dat een keer 17 of 20 jaar gedaan. Ik was toen zo ongeveer, denk ik, 45 tegen de 50. En toen kwam de vacature voor een trainer. Want die mensen die aan die aseptische vulmachines werken, die moeten wel weten waar ze mee bezig zijn. Anders dan werkt het, de vulmachine wel, maar de aseptiek niet.
0: Mm-hmm.
1: En dan wandelen de pakken automatisch het magazijn uit. Dus dat is een rotgezicht, hoor. En stinkt ook.
0: Echt? Ja, echt? Want dat zat er in die pakken?
1: Chocolademelk, melk, dus zuivelproducten en sappen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En als dat allemaal begint, dan is het niet best. Dus, en dat heb ik ook een hele mooie, dat heb ik toch 20 jaar gedaan. Daarna,
0: ja.
1: Trainer, nou, dan ga je echt met mensen om, zeg maar. Hè. Eerst ga je met machines om, maar dan ga je echt met mensen om. En ja, dat was een enorm boeiende tijd, dat moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ja.
1: Ook weer, als het budget klopte en de klanten klaagden niet, dan had ik een leven als een luis op een zeerhoofd.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Maar ja, dat is de vrijheid die je dan
1: ook
0: hebt.
1: Daar heb je die vrijheid.
0: En ook die creativiteit die je erin kwijt kon.
1: Ja, ja.
0: En natuurlijk, het is een bedrijf wat niet in Nederland gevestigd was.
1: Zweden.
0: Ja. Dus dat is natuurlijk ook weer andere cultuur.
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja. Dus ja, je had dus een afdeling in Nederland en een afdeling in Zweden, als ik me goed.
1: Nee, wij hadden een Nederlands markt. Wij hadden toen nog een markt, hoe noem je dat? Een market company. Dus wij hadden een complete unit in Nederland eerst.
0: Ja.
1: Later in de Benelux. Nog weer later met Engeland erbij.
0: Mm-hmm.
1: Hoe nu de vlag erbij staat, dat weet ik helemaal niet meer. Maar ik geloof dat het Frankrijk nu is met België en Nederland.
0: Aha.
1: Maar nu is het meer. Toen was het echt een marktcompany. Dus alle disciplines zaten in die marktcompany.
0: Ja, ja.
1: Nu is er een soort. Ja, dus het is nog wel een marktcompany. Maar het is alleen maar voor de marketing, denk ik eigenlijk.
0: Ja, okay.
1: En de rest heb je field service pool. Je hebt een trainers pool. Je hebt een quality engineers pool. Je hebt allemaal pools. En ja, die roep je dan maar naar binnen toe.
0: Ja.

0: andere manier van werken natuurlijk. Maar daar kan ik niet te veel over zeggen, want dat heeft maar een half jaar voor mij geduurd en toen was het klaar.
1: Klaar.
0: Maar in die market company was je dus echt verantwoordelijk voor de trainingen in de markt.
1: Ja, ja.
0: Terwijl je nu veel meer, toen ik wegging, veel meer had van ja, je kunt wel naar Zweden, je kunt wel naar China. Als ze maar een trainer nodig hadden en je had niks te doen, dan kon je gaan.
1: Zo?
0: Ja, dat doe je maar zonder mij.
1: Ja. Maar ja, het is toch een manier van leven dan. In die zin van, je moet je alles erop instellen, je gezin, alles. Want ja, je hebt 3 dochters, nou, die worden ook wat groter, die gaan ook van alles doen. Ja. En wat hebben ze gedaan?
0: Die 3 dochters zijn allemaal, die hebben allemaal een dienende functie. De een zit in het onderwijs, een ander is consulent voor jongeren die mantelzorgers zijn.
1: Aha.
0: En de derde is operatiekamerassistent.
1: Oh, dat zijn alle 3 mooie vakken.
0: Alle 3 mooie vakken.
1: Alle 3 mooie vakken, zeker.
0: Ja, ja.
1: En inderdaad, net wat je zegt, alle 3 dienende.
0: Dienende, ja, precies.
1: Op zich is dat natuurlijk fantastisch als je ziet dat dat allemaal toch op een bepaalde manier terechtkomt.
0: En is het goed als we dan toch luisteren dat de laatste die ik genoemd heb de middelste is.
1: Ja. Maar ja, goed. Hoe dan ook.
0: Ja.
1: Dat maakt in principe niet uit. Het gaat er gewoon om van, er is een omgeving.
0: Ja.
1: De kinderen groeien daarin op. Ze hebben dus niet veel meegekregen natuurlijk van het schippersbestaan. Wel uit de verhalen en alles wat jij daarover vertelt.
0: Maar helemaal niets, nee.
1: Nee. Dat is echt wat dat betreft compleet naar de achtergrond.
0: Behalve dan dat ik het nog wel eervol vond om een vaarbewijs voor de grachtenvaart te halen. Dat is dat het ultieme restje wat er nog zat.
1: Ja, nee, maar ik kan me dat ook wel een beetje bij voorstellen. Dus het is natuurlijk net zo goed als dat je werktuigbouwkunde hebt gestudeerd. Kan ik me ook voorstellen dat dat ook heel erg duidelijk is geweest in het vak wat je daarna bent gaan uitoefenen. Want die affiniteit is er natuurlijk altijd.
0: Ja. Je bedoelt, de technische kant van je leven
1: van
0: is altijd aanwezig geweest.
1: Ja.
0: Dat wisselde trouwens toen ik trainer werd.
1: Ja?
0: Ja, kijk, toen was de techniek natuurlijk ook wel wezenlijk aanwezig. Maar het ging erom dat mensen ermee leerden omgaan.
1: Ja, maar als je de techniek zelf niet beheerst, kan jij het niet overbrengen.
0: Nee, dat is waar. Dat is een punt.
1: En dat is wat ik bedoel. Ja. Het is dus in principe altijd aanwezig gebleven.
0: Ja.
1: En die affiniteit blijft net zo lang als dat jij daar ook gevoel blijft houden.
0: Ja, absoluut.
1: Kijk, dat is het hem.
0: Ja.
1: Je zei al de grachtenvaart, maar daar hebben we het zo meteen even over. Dat is natuurlijk ook een boot.
0: Ja.
1: En die vaar je.
0: Ja.
1: Alleen is het een klein stukje op en neer. En dat is 1,5 kilometer en dan is het afgelopen.
0: Ja.
1: In die tussentijd gebeurt er natuurlijk heel veel.
0: Ja.
1: Dus
0: wacht even. Ja. Maar even kijken. Nee, ik denk dat ik toch dit stukje zo wel zo'n beetje door ben. We zijn in Oudewater komen wonen in 1980. Dat heb ik nog niet genoemd.
1: Kijk. Hoe kwam jij in Oudewater terecht? Want dat vind ik het bijzondere.
0: Dat is een hele mooie. Dat bedrijf waar ik net genoemd heb, die hadden het hoofdkantoor in Nieuwegein.
1: Oh, fietsafstand.
0: En de goedkope kant, dat moet ik wel relativeren, van de provincie Utrecht was eigenlijk deze kant toendertijd.
1: Mm-hmm.
0: Zeist en Leusden en weet ik wat allemaal. Dat was stukken duurder dan hier. En was ook buiten ons budget.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij zijn hier bij een makelaar geweest. En die had op een gegeven moment iets aardigs in de portefeuille. Een huis wat verkocht moest worden door de bank, bijna.
1: Oké.
0: Nou ja, daar hebben wij met die makelaar zijn we eruit gekomen. Dus toen zijn we in Oudewater terechtgekomen.
1: Kijk.
0: En daar zijn we ook blijven wonen eigenlijk.
1: Ja. Hoe lang woon je al in Oudewater?
0: Als je in 1980 is het in augustus 45
1: jaar. 45
0: jaar,
1: ja. Mooie tijd.
0: Een hele mooie tijd.
1: Mooie tijd.
0: Ja.
1: En je gaat ook niet meer weg.
0: Ja, dat is een beetje een stoere uitdrukking. Dat weet je niet. Maar we zijn er niet van plan.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar we gaan er zo meteen weer even tussenuit. Dus ik heb het gevoel dat we Derk een stukje even gaan aankondigen.
0: Ja, muziek, ja. Ik heb dat bedrijf wat ik net genoemd heb, die is in 1995 heeft hij een cd uitgebracht. The Power of Partnership.
1: Kijk.
0: En ik wil toch daar een klein stukje uit laten horen. Dat is wel aardig. En dat is een intermezzo uit de opera van Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni.

0: Zoals u begrijpt zijn we weer terug bij Willem Seijnen voor Gast uit de Streek. En we gaan eens even naar al het vrijwilligerswerk wat je doet en hebt gedaan. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, dat kan ik, denk ik wel. In de kerk, Hervormde Kerk in Oudewater, lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Ben ik jarenlang ambtsdrager geweest. En ik heb zo'n beetje alles meegemaakt, van zondagsschoolmeester tot de klassisch scriba van de provincie van de klassisch Utrecht. Dat is nu afgelopen. Van de klassis hebben we de eerste kerkordelijke periode afgemaakt. En toen dachten we, nou is het genoeg, nu moet er een andere komen. Dat is het. Mijn vrouw die heeft daarin ook een rol gespeeld. Ze heeft ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Jeugdwerk ook in de hervormde kerk. Maar daarnaast ook tafeltje dekje is ze heel lang mee bezig geweest. Ze is bij de Klaarovers geweest. En ook bij vervoer zonder zorgen heet dat tegenwoordig. Daar deden vroeger de vrijwillige hulpdienst. En door die twee dingen ben ik ook verder gegaan, want in de coronatijd mochten er geen mensen van twee huizen in één auto zitten, als er geen anderhalve meter tussen kon.
0: Oh, ja.
1: Dus toen ben ik, op haar verzoek ook, ook in dat tafeltje dekje werk te zitten.
0: Ja.
1: Ik ben inmiddels al gepensioneerd, dat moet ik er ook even bij zeggen. Daar is van Lieverlee bijgekomen vervoer zonder zorgen.
0: Ja.
1: Dat is ook enorm dankbaar werk. Mensen zijn met een mobiliteitsprobleem, die zijn hartstikke blij dat ze kunnen gebracht worden waar ze wezen moeten.
0: Mm-hmm.
1: Grachtenvaart is een paar keer genoemd. Daar komt ook die techniek weer een beetje omhoog kijken.
0: Precies. Ik had het ook niet voor niks aan.
1: Met die accu's allemaal en de toestanden die we daarmee hadden en hebben gehad. Dus we gaan weer. We zijn echt geschakeld. De techniek staat op een ver achtergrond. De kleinkinderen weten dat opa een Lego-trein heeft. Die interesseert hem dan bovenmate hoog. Maar verder voor de rest zal het ook niet zoveel meer schelen wat er de techniek brengt. Ik ben dus niet echt een techneut die een oude fiets uit elkaar haalt of zoiets. en zo breng ik dus mijn dagen door. Ik vind het wel mooi eigenlijk dat je heel veel functies hebt gevonden, gekregen, waarin je mag functioneren, om je naast een beetje te dienen, die er blij mee zijn. Ik bedoel, tafeltje dekje, vooral als sneeuwt, dan is het ontroerend hoe die mensen reageren. Van ja, dacht al, zou die wel komen, zou die niet komen?
0: Ja, ja.
1: Mensen die naar het ziekenhuis moeten en dan gebracht moeten worden. Ik bedoel, de achterbanken die liggen constant plat, want dan moet vaak een rollator of een rolstoel mee.
0: Oh ja, dus, ja, ja. Ja, maar het is toch ook heel dankbaar.
1: Dat is heel dankbaar.
0: Dat is dus ook wat je zegt, maar van de andere kant vind ik het ook fantastisch dat het er is.
1: Ik vind dat vind ik heel mooi van Oudewater.
0: Ja.
1: En dat hoor je ook links en rechts bevestigd worden. Er zijn mensen die spenderen geld aan iets. En er zijn vervolgens weer vrijwilligers die dat weer draaiende houden.
0: Mm-hmm.
1: En dat matcht prachtig hier.
0: Ja, Oudewater is in dat opzicht best wel uniek.
1: Hartstikke.
0: Absoluut, absoluut. Maar je noemt het tafeltje dekje, je noemt de vervoer zonder zorgen. En de grachtenvaart, dat hebben we natuurlijk al een hele aantal keren genoemd.
1: Ja.
0: Want hoe lang doe je dat inmiddels al?
1: Ja, dat is makkelijk. Het tafeltje dekje vanaf 2020.
0: Mm-hmm.
1: En de grachtenvaart, die bestaat geloof ik 12 jaar dit jaar. Hè,
0: ja, dat zal best wel eens kunnen,
1: Een half jaar.
0: Ja.
1: En het vervoer zonder zorgen, ja, dat is toen ik het kerkenwerk gestopt heb. Toen heb ik me daarin gestort. Dus dat is nu een jaar of twee, half drie.
0: En ik heb begrepen dat je op je 80ste mag je stoppen.
1: Ja. Ja, dat komt er al wel aardig aanzetten natuurlijk. Het is nog niet zo ver. Maar als je volgend jaar 75 hoopt te worden.
0: Ja, maar dan kan je nog een heel eind vooruit.
1: Ja, maar ik heb de ervaring dat ik niet het idee heb dat ik al 10 jaar met pensioen ben. Maar dat is wel zo.
0: Ja, dat is waar. En dan hebben wij in onze generatie nog een beetje het geluk dat we eerder konden stoppen dan de jeugd op dit moment.
1: Ja.
0: Dus 67. Dat is toch, je 2,5 jaar is best wel veel, hoor. Als je dat nog eens een keertje moet volmaken.
1: Ja. Ja. Op een gegeven moment ben je klaar met je werk. Hè? Dat is mijn ervaring. Ik heb nooit met tegenzin gewerkt bij dat bedrijf. Nou, misschien een keer in die 32,5 jaar, een keer dat ik een paar maanden gehad heb, denk ik van, nou, wat doe ik nou? Maar dat is dan toch ook wel weer te overbruggen. Maar ja, je bent op een gegeven moment, we hadden geen tegenzin, maar ik was er klaar mee.
0: Ja, ja. Maar zat je toen te veel in een bepaalde systeem of regie?
1: Nee, nee. Ik was altijd erg voor het zoeken van oplossingen van nieuwe dingen die weer op de machine waren. En waarom is dat zo? En hoe zit dat? Om dat kunnen te vertellen. En de laatste half jaar, 9 maanden, dacht ik, nou, als er niemand naar vraagt, dan zal het mij toch worst wezen waarom dat erop zit. En dan gaat het niet goed meer.
0: Nee, dan gaat het inderdaad niet goed meer. Maar dan heb je ook op een gegeven moment wel zoveel de revue zien passeren, ja, dat het op een gegeven moment inderdaad, net wat je zegt, klaar is.
1: Dan ben je klaar.
0: En dan ga je een soort nieuwe toekomst tegemoet. En toen je met pensioen ging, wat deed je toen? Je viel niet in een zwart gat, neem
1: ik aan.
0: Nee,
1: zeker niet. Nee. Nou ja, het kerkenwerk, hè, dat ging gewoon door.
0: Ja.
1: Dat was toch wel een redelijke baan, hoor, schrijver van de klas is.
0: Wat houdt dat precies in?
1: Dat je dus, de protestantse kerk heeft dus de gemeentes.
0: Mm-hmm.
1: Daarboven de gemeentes, in de provincie Utrecht, is dat de klassis Utrecht. Staat de klassis, dat als daar iets is in een gemeente, of er moet een objectieve, hoe noem je dat, een neutrale ingreep gedaan worden, dan komt hij uit de klassis.
0: Okay.
1: Op verschillende manieren, maar de klassis die reguliert daarin.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan komt natuurlijk paparazzen bij kijken en afspraken. En dat doet de Scriba.
0: Okay, dat is een mooie uitleg.
1: Ja.
0: Want ik heb het wel eens afgevraagd, maar dat betekent dus ook dat je altijd heel erg betrokken bent geweest.
1: Ja.
0: En nog steeds.
1: Ja. Nou, het wordt minder, maar je bent nog steeds betrokken bij de kerk natuurlijk. Dat is op zich wel.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat de kerk, het geloof, geeft je wel een richting in je leven. Door je bijvoorbeeld dat omschakelen doet van al dat vrijwilligerswerk. Wordt onder andere gemotiveerd door je houding in je leven.
0: Ja.
1: En dat geeft weer, dat komt weer door het geloof.
0: Ja.
1: En dat, dat vind ik waardevol.
0: Maar het is bij jou altijd een leidende draad geweest.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja,
0: ja.
1: Dat
0: zeg
1: kun je
0: dat
1: wel
0: goed
1: zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor jouw vrouw.
1: Ja, absoluut.
0: He, want jullie doen dat voor een groot deel ook samen.
1: Ja.
0: He, want als ik jullie zie rijden door de stad, dan is dat vaak samen.
1: Ja.
0: En dat is ook mooi om te zien. Want ik heb ook begrepen dat jouw vrouw is een aantal jaren geleden gedecoreerd.
1: Ja, dat klopt ook.
0: En weet je nog waarvoor ze die decoratie kreeg?
1: Nou, onder andere, ja, er is heel veel genoemd, want er zijn ontzaglijk veel mensen aangeschreven van. Dus ze is in de Klaarovens, wat ik nu nog weet, dus in Klaarovens toestanden gezeten toen de kinderen op school zaten, jarenlang. Tafeltje dekje, zonnebloem, jeugdwerk in de hervormde kerk. Moet ik even kijken, vergeet ik nou nog. Vervoer zonder zorgen coördineren.
0: Ja, uiteraard.
1: Even denken, heb ik ze nou zo'n beetje. Maar goed, al met al was het een hoeveelheid werk waar onze koning toch onder de indruk raakte en een lintje heeft gegeven.
0: Nou, je krijgt het ook niet zomaar. Dus dat is, ja, zonder meer is dat een blijk van waardering,
1: ja,
0: voor alles wat je doet.
1: Absoluut.
0: Maar dat geldt voor jou ook.
1: Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je, zeker nu in deze tijd, want je bent inmiddels toch, ja, je zegt ik word volgend jaar 75, dan heb je toch wel iets meegemaakt en ook iets overgedragen.
1: Mijn oudste kleinzoon, ik liep even met hem door Assen heen, want hij heeft opa en, dat zijn opa, maar ook zijn overgrootvader, in de Prins Willem-Alexander kazerne gezeten aan de Vaart Zuid-Zuid. En toen hij was, waren we aan het praten met z'n tweeën en van alles en nog wat. En opa en zus en opa en zo. En hoe kwam dat dan? Hij eindigde het gesprek van, opa, ik geloof dat u best een mooi leven hebt gehad.
0: Ik zeg altijd, ik heb nog een hele mooie toekomst voor me.
1: Ja, ja, dat is relatief natuurlijk. Maar,
0: ja, maar dat kan wel relatief zijn. Maar het is wel de realiteit van heden ten dagen. He, want als je 75 wordt, je gaat richting 80, dan ga je toch een beetje nadenken.
1: Ja, maar dat is zeker weten.
0: He, dus daarom zeg ik ook van, het is nog mooi, je hebt nog een mooie toekomst voor je. Je kunt, ja, nog van alles doen. Je bent, hè, zolang je goed bent van lijf en leden,
1: dan is er niks aan de hand.
0: Dan is er niks aan de hand.
1: Nee.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: En dat geldt voor jouw vrouw idem dito.
1: Precies.
0: En dan kunnen de kinderen en de kleinkinderen daar nog een heel aantal jaren van genieten.
1: Ik hoop het.
0: Daar gaan we vanuit.
1: Goed zo.
0: Goed, dan gaan we het vierde stuk aankondigen.
1: Ja, nou, dat wilde ik dus ook doen. We hebben nu net ook wat inhoudelijk gehad over kerk en geloof en richting in het leven. Ik zou het willen voorstellen dat we De Heer is mijn Herder laten spelen, zingen. Maar dan in het Engels vanuit de Westminster Abbey te Londen.
0: Geweldig. Willem Seijnen, grachtenvader en ook vrijwilliger in alle soorten en maten. We gaan het draaien en ik dank je wel voor dit interview.
1: Graag gedaan.

0: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
1: Dat je even je beentjes kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
0: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
2: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen. Hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
0: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via de A20 en de A13. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oegstgeest-Noord en Kaagdorp 5 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
1: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
0: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Opeens is er na 1,5 jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
0: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A4 is nog wel veel vertraging na een ongeluk van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en knooppunt Burgerveen. Langzaam rijden en stilstaan over 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij. Door de problemen op de A4 loopt het verkeer ook vast op de A44 vanuit Den Haag. Tussen Warmond en knooppunt Burgerveen. 9 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: an hour.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

devotion. I wanna give you devotion.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: create hide.
1: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Eagles.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Drie andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het derde jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag doen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had en daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die 5 minuten vertraging opleveren. Het is het geval op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn. En op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. En toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en dat is al goed te merken onderweg. De meeste files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam 20 minuten vast door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht. De andere kant op is het ook druk richting het zuiden. Daar heb je nu 20 minuten extra reistijd. Op de A4 staat ook file. Van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelof Arendsveen 10 minuten tijdverlies. Verderop naar Rotterdam staat het vast tussen Rijswijk en knooppunt Benelux. Het kost je nog eens 20 minuten extra. Het heeft ook te maken met een te hoge vrachtwagen bij de Benelux-tunnel. En daar zijn nu een paar rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een 250.000 euro schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer. Overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt tot nu toe een stukje drukker dan anders op woensdagmiddag. Met name op de A4 is het aansluiten van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over de hele A4 bijna. Je hebt daar ruim een half uur extra reistijd. Het is ook druk op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. Sta je ook een half uur in de file. Verder heb je een kwartiertijdverlies op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. En op de N219 sta je ook een kwartier vast. Dat is van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel. Het is ook heel druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Ook daar moet je bij Wassenaar rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Want daar sta je door een ongeluk bij knooppunt Ypenburg 50 minuten vast vanaf Hoogmade. Bij Ypenburg zijn nu 3 rijstroken dicht. Verderop tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Op de A4 naar Rotterdam heb je nog eens een kwartier tijdverlies. Het is ook heel druk op de A12 naar Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden sta je 20 minuten vast. En verderop heb je nog eens 20 minuten oponthoud tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. En op de A20 naar Hoek van Holland moet je 20 minuten geduld hebben. Dat is tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwenstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

In Gouda gebeurt het. Op Gouwestad hoor je het.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
1: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: het kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
0: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saoedi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn intussen opgelost. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nog wel 10 minuten vertraging tussen Zoeterwoude-Rijndijk en knooppunt Prins Klausplein. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je bij Wassenaar ook nog een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Ja, we hebben zin.
1: Helemaal.
0: Maak je klaar voor
1: totaal normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Ja, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Gouden Stad. Een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. Ik ben Marcia en straks schuift Boudewijn nog bij ons aan. En Jaap zit weer achter de knoppen. En vandaag hebben we het weer over vluchtelingen. Daar hebben we 2 weken geleden hebben we het daar ook over gehad. Maar het is zo'n uitgebreid onderwerp dat we dat toch even opsplitsen in tweeën. Niemand kiest ervoor om het land uit te vluchten. Maar ja, wanneer je dit doet, staat je een ingewikkelde tijd te wachten. Als je bijvoorbeeld in Nederland aankomt, moet er vreselijk veel geregeld worden. Van aankomst tot goedkeuring, van tijdelijke verblijfsvergunning tot huisvesting en paspoort. En al tijdens de asielprocedure worden mensen aangemoedigd om een begin te maken met integratie. Met bijvoorbeeld lessen over de cultuur van Nederland in het asielzoekerscentrum zelf en taallessen. Een deels verplicht, maar er is nog zoveel meer mogelijk om de overgang naar een nieuw land met een andere taal, gewoontes en cultuur zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de vorige uitzending hadden we het dus ook over vluchtelingen, maar vooral het stuk tot aan de goedkeuring en statushouder zijn. En nu willen we gaan kijken naar het stuk daarna en wat er gebeurt als je afgekeurd wordt. Maar ook zijn we benieuwd naar het persoonlijk verhaal van begin tot aan paspoort. En daarom spreken we Laurien, teamleider van Vluchtelingenwerk Gouda. Ik weet niet of dat dan nog een vluchteling is. Voor mij is het een ex-vluchteling, Abdul. En we hebben dan een klein uitstapje, omdat het de week van de medezeggenschap is. En dan spreken we iemand van de cliëntenraad. En we hebben een item, een liedje van het Multiculticoor, met daarbij een klein stukje interview van de oprichter daarvan. En laten we gaan beginnen.

0: arm gewoon zo.
1: Ja, 15 miljoen mensen. Het zijn er volgens mij inmiddels 18 miljoen of zo. Het is een gedateerd liedje, maar ergens blijft hij ook gewoon leuk. En niet te missen in een uitzending over vluchtelingen. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het dus vandaag over vluchtelingen. Voor de tweede keer, tweede week achter elkaar. En we zijn heel chaotisch bezig. Ik heb net de mensen in de studio gezet. Jullie kunnen de volume van de koptelefoon hier instellen. En we doen altijd even altijd maar gewoon wat er gebeurt. Maakt niet uit. Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke landelijke organisatie voor vluchtelingen die aankomen in Nederland tot aan het hele proces. Door middel van informatie, advies en ondersteuning. En we spreken... we spreken teamleider van Vluchtelingenwerk Gouda over wat zij doen en hoe dit is. Maar er zit ook een vrijwilliger. Ze zitten allebei in de studio op dit moment. En dan hebben we het over Laurien. Ik heb daar geen achternaam bij.
2: Petri.
1: Laurien, hoe?
2: Petri.
1: Petri. Ja. Nou, het is toch raar, hoef het niet op te schrijven. En Wilbert Schijvers, dat is de vrijwilliger die bij ons is komen zitten. En welkom in de studio beiden.
2: Dank je wel.
3: Dank je.
1: Sorry voor deze abrupte... ging ineens wisselen van item. Ja, maakt er niet uit. Want ik ben dan wel benieuwd. Ik heb jullie even jullie website opgezocht. Maar zijn jullie nou... Want jullie zeiden dat jullie onafhankelijk zijn. Mm-hmm. Jullie worden dus niet gesubsidieerd?
2: We worden wel gesubsidieerd, ja. Nee, dat is... het verschilt een beetje per vluchtelingenwerk. Ik weet niet of jullie daar... Ik wil even kort uitleggen. Zeg maar, vluchtelingenwerk heeft in principe... Ik zeg altijd twee grote afdelingen. Eentje is... wat je zei in het begin van als ze net binnenkomen, juridisch advies als ze asiel aanvragen. En een ander groot gedeelte is vluchtelingenwerk integratie. En dat is ook onderdeel waar wij actief zijn. En dat die twee onderdelen die worden op verschillende manieren gefinancierd. Het asielgedeelte is voornamelijk vanuit landelijke subsidies. En integratie is heel vaak heel lokaal geregeld. En onze locatie hier in Gouda wordt dan dus gesubsidieerd door subsidies vanuit de gemeente, voornamelijk gemeente Gouda. Okay.
1: En waarom wordt integratie dan lokaal?
2: Omdat elke gemeente in Nederland is per wet verantwoordelijk gemaakt voor het huisvesten van statushouders. En daaronder heeft elke gemeente ook de taak gekregen voor maatschappelijke begeleiding in de eerste periode. Van huisvesting naar huisvesting. En dat besteden gemeentes heel vaak uit aan andere partijen. Waaronder dus in de gemeente Gouda vluchtelingenwerk.
1: Oké, okay, ja, want jullie zijn... Het is een landelijke organisatie. Echt best wel heel flink ook, begreep
2: ja,
1: ik.
2: Zeker.
1: Ik zag 8000 vrijwilligers en 1400 betaalde medewerkers.
2: Ja, de landelijke cijfers weet ik helaas niet zo heel goed.
1: Toevallig opgezocht.
2: Ja, mooi. In Gouda, op onze locatie van integratie, want in Gouda heb je ook vluchtelingenwerk op het AZC. En daar weet ik zelf dus ook weer wat minder van. Het zijn best wel veel losstaande afdelingjes. Maar vluchtelingenwerk Gouda Integratie, daarvan hebben wij op dit moment 20 vrijwilligers en 3 betaalde krachten.
1: Oké, okay. Ja, en een van die vrijwilligers zit hier ook, Wilbert. Ook welkom natuurlijk. Want wat is dan de taak voor een vrijwilliger? Of in ieder geval, in uw geval, wat is uw taak voor een vrijwilliger?
3: De taak voor de vrijwilliger is in eerste instantie de eerste opvang bij statushouders. Op het moment dat ze gehuisvest worden in Gouda. En dan hebben ze dus niks. En dan krijgen ze een huis. En dan moet alles gebeuren. Ja, wat noodzakelijk is. Het moet ingericht worden. Mensen moeten zich vestigen in Gouda. Moeten inschrijven. Allerlei dingen aanvragen. Er moet van alles geregeld worden. Bijstand wordt vaak aangevraagd natuurlijk. Want mensen hebben nog geen werk. Die hebben dan ook recht op inrichtingskosten. En voor een paar duizend euro moet je dan een leeg huis inrichten. Dat valt niet altijd mee, maar met behulp van onder andere de non-foodbank en tweedehandswinkels kom je een heel eind om dat bewoonbaar te maken.
1: Zeker, zeker, ja. Want heel vaak als je geld krijgt om iets in elkaar te zetten, dan zeggen ze vaak, we willen bonnetjes. Mm. En dat moet dan allemaal heel officieel. En dan daardoor worden dan de tweedehands opties eigenlijk al uitgesloten. Maar jullie maken daar wel slim gebruik van.
3: Nou, in Gouda was dat vroeger inderdaad. Dan moesten alle bonnetjes bewaard worden en moest je verantwoorden. En nu is het zo dat dat meevalt. Dat ze niet een hele strenge controle doen daarop. Maar het moet wel gewoon goed besteed worden.
1: Ja, en wat is dan uw taak hier binnen dan? U helpt dan met het
3: Ik verwijs door. Ik help als het nodig is met bewoonbaar maken van het huis. Dat kan zijn de eerste dingen. Want soms komen mensen en dan moeten ze binnen 2 weken, als ze het huis krijgen, moeten ze het AZC verlaten. Dus in die 2 weken moet het huis ook bewoonbaar gemaakt worden. Dat valt niet altijd mee als je nog vloeren moet leggen en alles eromheen. Dus dat is altijd improviseren,
1: ja.
3: Maar dan met behulp van ook vrienden, kennissen en hun vrienden natuurlijk, maar ook wel dat wij dingen doen. Ik heb heel wat vloeren gelegd in mijn leven.
1: Ja, dus, ook wel tegelijkertijd een klusjesman eigenlijk.
3: Dat, als je niet uitkijkt, word je dat. Maar dat, ja goed. Maar dat is ook niet erg. Dat is ook goed om te doen. Maar het is ook goed om die mensen dat te leren.
1: Mm-hmm.
3: En op het moment dat je daarmee bezig bent, dan leer je ook de mensen kennen in de eerste weken dat ze er zijn. Als je met hen activiteiten doet. En ook klussen doet.
1: Ja.
3: Het is gelukkig niet altijd nodig. Soms valt het mee en zijn de mensen zelf heel handig en kan je dat aan hen overlaten. Maar dat wordt ook wel een beetje heel veel.
1: Ja.
3: Want je moet daarnaast natuurlijk de hele administratie van mensen volgen. Er moeten aanvragen gedaan worden voor bijstandsuitkeringen.
1: Ja, vanaf het begin echt, hè, alles. Ja.
3: Alle toeslagen geregeld worden, verzekeringen moeten geregeld worden. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of wij begeleiden mensen daarin. Kinderen moeten naar school. Ook toch binnen een paar weken als dat kan. Want anders vervelen ze zich meteen stierlijk.
1: Uh-huh.
3: Dat is niet de bedoeling. En dan is het ook goed. Dan komt er een bepaald ritme ook.
1: Ja. Ja, en dat is denk ik ook al die opbouw van die dingen. Dat is al vanaf. Want kijk, wat ik uit de vorige uitzending begreep. Want je hebt ze maar vanaf dat je statushouder bent. Dan moet je 5 jaar in Nederland zijn. Dan is het soort van tijdelijk. En daarna kan je een blijvende vergunning krijgen. En dan heb je al. Ik zie jou.
2: Ja,
1: Laurie.
2: Ja, dat was inderdaad op die manier zo. Dat was redelijk evident.
1: Mag ik net iets naar je toe halen? Yeah. Ja. Ik kan gewoon trekken. Het is een arm die.
2: Kijk.
1: Ja.
2: Dat was inderdaad zo. Dat je eerst altijd een tijdelijke verblijfsvergunning voor 5 jaar kreeg. En na 5 jaar een vergunning voor onbepaalde tijd kon aanvragen.
1: Uh-huh.
2: En dan daarmee kon je naturaliseren. Dus had je echt zekerheid dat je in Nederland kon blijven. Sinds 12 juni is er nieuwe wetgeving ingegaan. En zijn er heel wat zaken veranderd wat dat betreft.
1: Oh, ja.
2: De vergunning is dus niet meer 5 jaar geldig, maar 3 jaar.
1: Oh.
2: Na 5 jaar kan je ook niet meer een onbepaalde tijd aanvragen. Dat hele optie voor een onbepaalde tijd is verdwenen.
1: Helemaal niet meer?
2: Nee, en dat is best wel veel extra onzekerheid voor de mensen die met dat soort vergunningen hier in Nederland leven.
1: Dat vind ik trouwens verwarrend, ja. Want dan zijn we vorige uitzending of verkeerd ingelicht of u zit te jokken. Maar
2: het is heel recentelijk veranderd. Ja, dus er is nog heel veel onduidelijkheid bij mensen zelf hierover. Ja. En nog niet iedereen is op de hoogte van de nieuwe wetgevingen.
1: En dat niet onbepaalde tijd, wat houdt dat dan in?
2: Dat betekent dat je eigenlijk dus altijd nieuwe aanvragen moet doen. Elke 3 jaar moet je een nieuw verblijfsdocument aanvragen.
1: En moet je dan elke keer weer opnieuw onderbouwen waarom je dan mag blijven? Of?
3: Dat is de tijdelijke.
2: Ja,
3: bij onbepaalde tijd.
2: Ja, dus
3: dan is het
2: tijd
3: een blijvende vergunning die wel af en toe verlengd moet worden.
2: Ja.
3: Want hij verloopt wel een keer. Maar dat verlengen dat leidt niet tot een nieuwe beoordeling. Als je onbepaalde tijd hebt, dan blijf je een vergunning houden om in Nederland te blijven wonen. Ook als je geen Nederlander wordt.
2: Ja.
3: Maar na de onbepaalde tijd kun je normaal gesproken het Nederlanderschap aanvragen.
1: Mm-hmm.
3: Omdat die onbepaalde tijd nu is afgeschaft, is er een leemte ontstaan. En moeten mensen eerst een langdurig verblijf organiseren. En dat is weer een Europese wetgeving.
1: Ja.
2: Waar inkomenseisen aan zitten. Ja. Wat dus niet voor iedereen haalbaar is.
3: En daar wordt ervaring in opgebouwd nu. Tot nu toe nog geen positieve ervaring.
2: Nee.
3: Maar we wachten af hoe zich dat ontwikkelt.
2: Nee.
3: Want die eerste vergunningen voor bepaalde tijd verlenging van 5 jaar. Na 5 jaar krijgen ze 3 jaar verlenging. In die 3 jaar wordt er bezien of ze in aanmerking komen voor die Europese langdurig verblijfvergunning. Ja.
1: Oké, okay, dus je kan wel is langdurig, maar geen onbepaalde tijd.
2: Ja, ik vind het nu al zo ingewikkeld.
1: Ja,
2: het is ook heel ingewikkeld.
3: Wow, en
2: het
3: okay. Dat is vergelijkbaar met de onbepaalde tijd. Het heeft alleen een andere naam.
2: Ja.
3: Maar,
1: je kan dus ook geen Nederlander meer worden.
3: Jawel, dat kun je dus wel.
2: Ja. Het is ingewikkeld, maar dat vereist
3: weer wat andere dingen. Ja. Je moet dat ook dat betalen natuurlijk. En dat kost ook geld. En dat is een vrij dure procedure hoor, Nederlander worden. Dus,
1: maar en wat is eigenlijk het voordeel van Nederlander worden?
2: Het heeft heel veel voordelen. Voor sommige mensen die hebben überhaupt geen nationaliteit.
1: Kan dat?
2: Ja, er zijn staatlozen.
1: Maar dat is meer als in, dat wordt niet erkend. Ik wil, iedereen heeft een nationaliteit, lijkt me. Dan heb je alleen de documentatie.
2: Er zijn mensen die
1: niet,
2: nooit, dat noem je staatlozen. Mensen die dus nooit een document van land van herkomst hebben gekregen. Omdat ze uit een gebied komen wat niet meer bestaat. In tijd van Joegoslavië.
1: Erkend wordt of zo.
2: Ja, maar bijvoorbeeld ook, dat is nu niet meer heel relevant. Maar er waren best wel veel mensen uit Joegoslavië die uit elkaar zijn gevallen. En dus nooit een document hebben gekregen van een nieuw bestaand land. Veel staatlozen zijn mensen uit Palestina bijvoorbeeld, die geboren zijn in omringende landen van Palestina, maar daar nooit erkend zijn als hun burger. Dus nooit een paspoort hebben gehad van wat voor land dan ook.
1: Ja, en wat blijf je dan? Want stel nou, het lukt je niet om Nederlander te worden. Wat ben je dan? Hoe ga je dan een bankrekeningnummer aanvragen?
2: Je hebt dan wel een BSN-nummer en verblijfsdocument in Nederland. Mm. Maar je kan dan bijvoorbeeld, als je dan een paspoort wil aanvragen, heb je een vluchtelingenpaspoort. Aan de andere kant, met Nederlanderschap aanvragen is ook gewoon een voor heel veel mensen een bevestiging dat je in Nederland thuis hoort en dat je hier ook voor altijd mag blijven. En dat is de onzekerheid die er zit bij de verandering van bepaalde tijd, dus die 3 jaar en nu op dit moment. Dat elk moment kan worden besloten van jouw land van herkomst is veilig. Jij hebt geen recht meer om hier in Nederland te zijn. Want jouw recht om hier te zijn was dat het land van herkomst onveilig is.
1: Ja.
2: En dat is voornamelijk op dit moment dus met de veranderende regel, waar, zoals jij ook hebt gemerkt, nog niet heel veel duidelijkheid over is voor mensen.
1: Nee, ik heb letterlijk het AZC gesproken.
2: Ja, snap ik. Maar het is
1: een soort van iemand van straat gevraagd. Dus ik ben best wel in de war.
2: Nee, snap ik. Maar het is heel recentelijk veranderd. En iemand van het AZC is niet bezig met wat er na het AZC komt. Die is veel meer op de hoogte van asielrecht. Voor hun veel belangrijker natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Dan voor de fase daarna. En dat is waar wij dan wel veel meer bij betrokken zijn.
1: Ja, ja. Ik vraag me trouwens af, hoe wordt bepaald welk land je heen gaat? Doe je dat zelf als je vlucht? Of
2: dat vlucht, ja.
1: Het is weer heel ingewikkeld.
2: Het is een goede vraag hoor. Maar het is, ik heb zelf ook academische achtergrond in migratie. Een master Globalization, Migration and Development gedaan. En daar is heel veel gesprekken zijn daar. Het is in de academische wereld ook, zijn er heel veel verschillende inzichten in hoe iemand vlucht. En wat bepaalt waar iemand uiteindelijk terecht komt. Daar had je vroeger heel erg een model van push en pull in. Maar dat is het komt er eigenlijk, de huidige inzichten zijn vaak dat het niet van tevoren bedacht is waar iemand heen gaat. Meestal dat het heel erg gaat in een opstapeling van evenementen. Dat iemand op dat moment besluit, oké, mijn land van herkomst of mijn, het gaat ook, begint vaak bij interne migratie. Dus mijn dorp is niet meer veilig, ik moet hier weg. Uh-huh. Dan vertrekt naar bijvoorbeeld de hoofdstad of een ander gebied in het land. En dan van opstapeling van gebeurtenissen zorgt dat iemand ergens uiteindelijk terechtkomt. En dat,
1: Het wordt niet Europees geregeld van daar zijn zoveel plekken voor vluchtelingen in Nederland. En nee. als die max bereikt is, dan moet je naar een ander land die er nog minder
2: Het 12 juni is dus, de hele wetgeving is veranderd 12 juni met een nieuwe Europese afspraak met het EU-pact.
1: Mm-hmm.
2: En een van die afspraken daarover ging over de verdeling van vluchtelingen in Europa, binnen Europa, omdat er natuurlijk relatief veel vluchtelingen Europa binnenkomen bij Italië, Spanje, Griekenland. En die eerlijker verdeeld moeten worden, hebben ze besloten in de EU. Maar dus in het nieuwe pact is ook bijvoorbeeld besloten dat landen dat ook kunnen afkopen op een bepaalde manier. Die verantwoordelijkheid dat zij dus een geld geven aan bijvoorbeeld Griekenland of Spanje. Of in een fonds komt dat volgens mij terecht. Ik weet niet hoe het precies werkt, weet ik niet. Maar
1: dus dan zou je als rijk land zou je minder mensen hoeven op te vangen. Ja. En is dat ook een reëel bedrag waar je mee het afkoopt?
2: Daar ben ik niet de expert in. Nee. Zijn andere. Wij zijn eigenlijk, dit is al sowieso waar wij nu mee bezig houden, is statushouders in Gouda. Dus dit is een heel
1: Gaan we ook zo zeker op terugkomen. Ik wil even wat algemenere informatie
2: Snap ik heel goed.
1: Iets van, ik geloof het iets van 91 euro was, of 81 euro per dag per vluchteling, zeg maar. Of eigenlijk iedereen die in dat hele systeem zit. Mm-hmm. Dan als je dan dat gaat afkopen, hoeveel geld gaat dat je dan kosten? Weet je, is dat realistisch? Of, maakt ook niet uit. Het is inderdaad nog zoveel complexer dan dat we vorige uitzending ook al achterkwamen. En nu met alle wijzigingen denk ik dat zelfs de mensen die hier hun werk van maken, eigenlijk ook al niet meer weten wat ze moeten.
2: En vluchtroutes, hoe mensen besluiten, dat is... Het is echt niet zo rationeel zoals de meeste mensen denken. Dat is denk ik de grootste boodschap die ik wil meegeven.
1: Ik dacht meer van zitten ze het van buitenaf voor dat het geregeld wordt. Je gaat van ik ga naar Europa en daarvan uit dat het anders geregeld wordt. Maar eigenlijk is wel gewoon dat je zelf bepaalt, ik wil naar dit of dat land. Alleen via die ene wetgeving gaan ze nu mogelijk het anders verdelen. Om te zorgen dat er niet te veel vluchtelingen in één specifiek aangrenzend Europees land komen.
3: Zou kunnen.
2: Dat is het idee erachter. Hoe het in de praktijk gaat uitwijzen, moeten we nog zien, zeg maar.
1: Laten we maar even helemaal teruggaan dan. We gaan zo even een nummertje draaien, want mijn hoofd spint nu inmiddels ook wel een beetje. Maar als teamleider vluchtelingenwerk, wat moet ik me daar nou bij voorstellen, wat je doet?
2: Ik zeg eigenlijk zelf altijd als teamleider dat ik zorg dat onze toko runt. Dat is denk ik simpel gezegd de taak van een teamleider. Ik hou me gewoon bezig dat de vrijwilligers goed hun werk kunnen doen. Dat de andere betaalde krachten goed hun werk kunnen doen. En ik zorg ook veel met de samenwerking met externe partners. Veel overleggen met de gemeentes. Ook een stukje zorgen dat de doelgroep bekend is bij belangrijke partijen die er zijn in de gemeente.
1: Ja, dan krijg je dat stukje blauwbehartiging wat jullie ook doen.
2: Zeker,
1: natuurlijk.
2: Ja.
1: En hoe zit dat dan met die externe partners? Wat voor partners zijn jullie mee samenwerkend dan?
2: Denk bijvoorbeeld aan de scholen. Zorgen dat iedereen goed op de school terechtkomen. Contacten met de taalscholen waar mensen de taallessen volgen. Met het taalhuis van de bibliotheek. Met de buurthuizen. Dat. Net als al de
3: Centrum Jeugd en Gezin.
2: Het sociaal team. Als mensen doorverwezen moeten worden. WMO. Zo kan ik nog een heel lijstje opnoemen met...
1: Maar dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Want als jullie zo'n groot deel van dat hele proces... in ieder geval het logistieke stuk of in ieder geval te kunnen doorwijzen... moet je natuurlijk ook wel de juiste partijen allemaal hebben. En het lijkt me ook, als het als een heel ingewikkeld proces is... dat zo soepel mogelijk te laten verlopen.
2: Zeker.
1: Is natuurlijk des te belangrijker. Als je ook nog eens die taal niet helemaal machtig bent... is het denk ik niet meer dan... uitermate belangrijk dat jullie ook gewoon wel jullie eigen toevoeging... dat jullie heel veel kennis hebben en heel veel kunnen doorverwijzen en zo.
2: Ja, je kan het ook wel zien dat wij doen dus het eerste jaar maatschappelijke begeleiding... van de statushouders die in Gouda zijn gehuisvest. Wat Wilbert net vertelde, echt van de eerste start in de gemeente... tot aan hopelijk dat ze na een jaar redelijk een beetje zelf hun weg weten. Maar daarin hebben we ook gewoon een signaleringsfunctie. Zorgen dat als er inderdaad gevallen zijn die het niet zelfstandig kunnen redden... dat wij kunnen doorverwijzen, signaleren en dergelijke. En daarmee schakelen we dus heel veel met de gemeente en met het sociaal team. Dat soort instanties.
1: Daar wil ik zeker ook meer over weten. Ik denk dat we even tussendoor een nummertje gaan draaien. Kunnen we even weer... Even landen. Ja. Pun intended.
2: Het is ook lastig dat wij informatie geven die tegenstrijdig is van wat je vorige week hebt gehoord. Dus ik kan me voorstellen dat...
1: ik dacht dat ik een beetje een kruimel wist van het grote plaatje. Ja. Maar nee. Dat, begin gewoon
2: sorry, ik heb je weer uit illusie gehaald. Excuses daarvoor.
1: Ja, we wisten al dat het ingewikkeld was. En dat we dat ook zelfs in 4 uur ook niet eens het begin kunnen maken. Nee. Maar goed, we gaan gewoon straks lekker klein houden en wat jullie exact doen. En dan die regelgeving, daar zitten jullie aan vast. Maar is voor ons misschien niet eens het belangrijkste om allemaal te weten. Dus we gaan zo gewoon verder op jullie eigen stuk in Gouda. Ik denk dat dat een stuk behapbaarder is. Gaan we nou even muziekje draaien. Dankjewel, blijf zitten. Goedemiddag.

0: Ja, Papa Toué van Stromae. En het volgende nummer starten we bijna op. Oh, gaat goed. Welkom terug bij Radio Totaal Normaal. We hebben het vandaag over vluchtelingen. Dit is deel 2 uitzending vluchtelingen, want het is gewoon een heel groot onderdeel. En we zitten in het tweede deel van vluchtelingenwerk met vluchtelingenwerk Gouda. Daar spreken we Laurien Petri, dat is de teamleider. En Wilbert Schijvers, hij is vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Gouda. We hadden net heel eventjes over alle aangepaste wetgeving en dergelijke. Maar we dachten, we gaan het gewoon even wat kleiner weer maken. Want ik hoor ook van, er zijn heel verschillende afdelingen. Alleen al binnenin Gouda, zeg maar. Ik begreep dat je dus je hebt een stukje asiel, je hebt een stukje integratie. Je had er nog een stukje ergens zitten in het asielzoekerscentrum zelf.
1: Asiel zit in het AZC.
0: Wat zit in het AZC?
1: Het stukje asiel, wat je als eerste
0: noemde. Dat is hetgeen wat in het AZC gegeven wordt. En dan werken jullie dus om met allemaal dingen samen. En jullie helpen dus met informatie, advies en ondersteuning. Dat is wel heel, heel vaag. Jullie doen voornamelijk begeleiding, integratie, gezinshereniging, projecten voor kinderen, begeleiding naar werk, taal en inburgering, afgewezen asielzoekers en tijdens de asielprocedure. En daar nog volgens mij nog veel meer bij. Maar dit was wat in ieder geval jullie...
1: De website staat. Altijd kort, wij doen voornamelijk maatschappelijk begeleiding. Dus het houdt in dat wij iedereen die in Gouda wordt gehuisvest als statushouder, 1 jaar door vrijwilligers zoals Wilbert wordt begeleid. En dat is de eerste 3 maanden voornamelijk heel veel praktisch regelen. Waar we net ook even kort over hadden. Zorgen dat mensen niet een valse start hebben. Zo zie ik het eigenlijk altijd. Zorgen dat ze hun inkomen goed hebben. Dat ze alle toeslagen krijgen. Dat de rekeningen goed worden betaald. Dat ze goed verzekerd zijn. Zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering. Ja. Nou ja, alles wat belangrijk is in dat opzicht. En daarna gaan we meer richting het stukje integratie. En zorgen dat zij weten hoe Nederland werkt. Ja. Dat is mooi gezegd zoals het is. Het is niet... Bij sommige mensen duurt het zorgen dat alles financieel en op zijn pootjes terechtkomt soms al 1 jaar. Bij sommige mensen gaat dat heel snel. Die pikken het allemaal heel snel op. Bij sommige mensen duurt dat wat langer. En bij sommige mensen is dat ook moeilijk. Ook zelfs om binnen 1 jaar dat helemaal zelf op orde te krijgen.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook allemaal factoren die dat kunnen belemmeren. Ja. De taal zelf, eventuele trauma's. Kan natuurlijk van alles en nog wat zijn. Ja. En jullie deden dan ook dat stukje juridische ondersteuning.
1: Ja.
0: En wat dat juridische ondersteuningsstuk, is dat dan het aanvragen van die documenten om... te mogen blijven?
1: Ja, wij doen in principe 2 dingen juridisch. Dus wat je heel kort ook noemde, gezinshereniging aanvragen. Die lopen meestal als ze bij ons binnenkomen. Want die moet je hebben gedaan binnen 3 maanden na je verblijfsvergunning. Maar daar helpen wij bij. Er komt vaak nog een vraag van IND om extra informatie aan te leveren en dergelijke. En op een gegeven moment een afspraak te maken bij de ambassade. Zodat ze ook echt daadwerkelijk de familie naar Nederland kan komen. Daarbij ondersteunen we. En daarnaast dus inderdaad de verblijfsrechtelijke vragen. Zo noem ik dat.
0: Ja.
1: Dus als mensen inderdaad hun verblijfsdocument verloopt bij het verlengen daarvan. Soms verandert een situatie van een persoon, een scheiding of dergelijke. En dat heeft altijd ook invloed op je verblijfsrecht. Dus met dat soort vragen kunnen ze naar ons toe komen. En dus nu wat wij net heel kort hebben besproken, de verandering van de wetgeving. Veel extra onzekerheid en onduidelijkheid over hoe je dan wel zou kunnen naturaliseren. En daar ondersteunen wij ook bij.
0: Ja, ja, ik snap ook dat heel ingewikkeld is.
2: Je bent de overheid op zich. Het is Nederland in het klein.
1: Ja, nou ja, het is heel erg vaak uitleggen hoe bureaucratisch Nederland is.
2: Ja.
1: Hoeveel geduld je moet hebben in Nederland. Ja. Voor wat dan ook.
2: En, maar
1: leg jij maar een niet-Nederlander iemand uit waarom je een zorgverzekering moet betalen en zorgtoeslag krijgt.
2: Snappen ze niet.
1: Nee, ja, dat is toch ook...
0: Dat kan ik ook niet uitleggen hoor. Nee. Maar ja, in die zin...
2: Maar je doet het alleen voor Gouda.
1: Ja, wij zijn
2: en
1: afdeling...
2: Zuidplas moet dat weer voor zich.
1: Ja, ik weet... Zuidplas daar weet ik eigenlijk heen, niet aan wie zij dat hebben. Want elke gemeente hadden we Elke gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van de statushouders. En elke gemeente regelt dat op een eigen manier. Ja. Hoe zij het plots heeft geregeld, weet ik niet. Maar bijvoorbeeld, er zit ook vluchtelingenwerk in Krimpen en Waard, in Bodegraven, in Waddinxveen. Maar dat zijn eigenlijk soort van losstaande entiteiten. Ja.
0: En hoe zit dat nou eigenlijk als je afgewezen wordt? Hoe gaat dat proces dan? En hoeveel tijd heb je dan om weg te gaan?
1: Ja, dat is dus ook niet echt mijn expertise. Want wij doen dus, wij werken vooral met statushouders. Dus echt de mensen met een negatieve besluit komen niet bij ons terecht.
0: Ja. Oké.
2: Ik denk dat het op
0: de website staat namelijk ook begeleiding bij afgewezen asielzoekers.
3: Dat gebeurt wel, maar dan mensen die uitgezet worden begeleiden. Dat kwam in het verleden wel voor dat we dat ook deden, maar dat wordt tegenwoordig meestal overgelaten aan advocaten, juristen, om dat te begeleiden. En natuurlijk de afdeling van de IND die dat verder verzorgt. Ja.
0: Daar verwijzen jullie dan misschien weer naar.
1: Ja, we noemen een verwijsfunctie, maar in principe zijn onze cliënten mensen die een verblijfsvergunning hebben.
3: Het kan wel gebeuren dat mensen dus tijdens een procedure niet alles verteld hebben, waardoor de juridische procedure nog verlengd kan worden en dat daarin juridisch ondersteund wordt. Ja. Waardoor mensen toch weer een verblijfsvergunning krijgen. En dat komt soms wel weer op het bordje van ons eigenlijk. Ook in de steden zelf.
1: Ja. Ja. Maar in principe is dit niet voor nu op dit moment niet onze expertise. Dus dat, ik kan daar wel iets over vertellen, maar het is niet mijn expertise. Ja. Dus dat is beter bij...
2: Moet je het ook niet doen.
1: Nee.
0: Goed, heel goed. En die belangenbehartiging. Ja. Wat willen jullie pushen? Wat willen jullie dat wie goed gaan doen, zeg maar? Bij wie gaan jullie zeggen dat het anders moet?
1: We gaan nooit zeggen dat het anders moet of hoe iemand zijn werk moet doen. Maar denk ik meer bekendheid maken van de doelgroep. En bijvoorbeeld bij scholen. Dit speelt er binnen de doelgroep. Oh, het is belangrijk om dit in de gaten te houden. Bij het Centrum Jeugd Gezin. Gewoon overleggen, oké, waar lopen jullie met deze doelgroep al tegenaan? Hoe kunnen we zorgen dat dat goed wordt opgepakt? Een beetje dat soort zaken. Bijvoorbeeld een van de onderwerpen waar we nu met heel veel van onze partners over spreken. Komt best wel veel nareisgezinnen naar Nederland toe. Dus van meestal de vader die al een tijd in Nederland is. Of een man met alleen een partner. En dat dan... vrouw en kinderen naar Nederland komen. Die hebben elkaar wellicht 3-4 jaar niet gezien. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld voor zo'n gezin om dan opeens weer met z'n allen in een huis te wonen. Bij sommige mensen gaat dat heel goed, maar het is natuurlijk ook een kwetsbaar.
2: Ja.
1: Kan ook heel kwetsbaar zijn.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld zo'n onderwerp zorgen dat dat bekend is en hoe je ermee om kan gaan.

0: er gaat blijkbaar heel veel rond op zo'n school over wat er nou precies inhoudt, die nieuwe wetgeving. En nou ja, die ook heel groot onzekerheid voor jongeren. En daar komt dan ook vaak misinformatie. Dus zorgen dat de juiste informatie terechtkomt bij de mensen. Dat
1: en u geeft dan die voorlichting ook? Of dat wordt weer uitbesteed?
0: Nee, dat kunnen wij ook zelf doen. Ja, dat doen we ook wel. Ja.
1: Ik bedoel, u zelf.
0: Ja, ik doe dat. Bijvoorbeeld dit voorbeeld van het mbo, dat ga ik zelf doen inderdaad.
2: Even een vraagje. Ja. Dit zijn mensen die dus al een toestemming hebben om hier te mogen blijven.
0: Ja.
2: En nu is het althans voorstel of dat al met is, dat 5 jaar is...
0: 3 jaar wordt het. Dat is het wat we...
2: En dat is de onzekerheid, want het is er nog niet doorheen, geloof ik.
0: Het is er wel. Het is 12 juni is dat ingegaan. Het dus de verblijfsvergunningen zijn veranderd van 5 jaar naar 3 jaar.
2: Ja.
0: En daarbij is dus ook de onbepaalde tijd afgeschaft.
2: Helemaal afgeschaft.
0: Ja, daar is dan,
2: dus na 3 jaar moeten ze weer...
0: 3 jaar aanvragen. Ja, en dan kunnen ze ook een iets aanvragen wat heet EU langdurig ingezetenen. Maar daar zitten heel veel haken en ogen aan. En wat eisen... wat betreft werk, jaarcontract,
2: Maar ze mogen wel werken.
0: Ja, zeker. Iedereen die bij ons, onze cliënten zijn, mogen werken. Want ze zijn allemaal mensen met een verblijfsvergunning.
1: Okay. Ja.
0: Ja. En dat is, het is ook een mooi onderwerp. Het is ook een onderwerp wat ik in de lobby of in wat ik heel vaak in gesprek benoem is van het is heel mooi dat er nu landelijk heel veel aandacht is voor het meer laten werken van nieuwkomers, wat ook echt heel veel kan betekenen en heel mooi kan zijn, maar je moet ook eens kijken naar wat de realiteit is van deze mensen. Hoe ziet hun week eruit? Wat zijn de verplichtingen die ze al hebben? Vooral bij gezinnen.
1: Ja.
0: Het is voor sommige ouders, Nederlandse ouders, al heel moeilijk om een week rond te krijgen. Om te zorgen dat de kinderen naar school gaan. Ja. Te kunnen werken. Dat soort dingen. Maar dan wordt er van statushouders ook nog verwacht dat ze Nederlandse taal gaan leren. Het is sowieso een nieuw land, nieuwe wetgeving. Alles wat nieuw moet worden geregeld. Ja. In de beginfase komen ze de meeste mensen 1 keer per week bij ons. Dan moeten ze dus taallessen gaan volgen. Dat is meestal voor de meeste mensen 3 keer in de week 3 uur. Tel dat maar even op met elkaar. En als je dan nog 3 kinderen hebt, 4 kinderen hebt, moeten naar de nieuwkomersonderwijs, wat een bepaalde school is. Niet de school in jouw buurt, niet degene. Het kan niet naar de school 2 straten verderop, maar moet naar de andere kant van Gouda toe. Nou ja, als je dan even een weekprogramma voor iemand maakt. Oh ja, hoeveel uur is er dan over om te gaan werken? Hoeveel tijd en ruimte heb je om te landen in een nieuw land, een nieuwe situatie, een nieuwe gemeente, een nieuw huis? Met ook nog waarschijnlijk heel veel wat ze afgelopen jaar hebben meegemaakt. Inderdaad, de trauma's, de onzekerheid.
1: En in die grote berg bureaucratie zou je bijna vergeten dat er een persoon achter zit. Die ook gewoon al die complexiteit al van standaard leven. En er komt nog zoveel bij. Ja. Ik hoor al zeggen, nieuwkomersonderwijs. Ja, daar sta je dan ook niet bij stil dat je in een standaard school al misschien... Lijkt me ook heel lastig. Want de kinderen zijn natuurlijk alle leeftijden. Moeten dan ook nog de taal leren en al die dingen gaan leren. Dan heb je dat stukje inburgering.
0: Ja.
1: We zitten al bijna in de tijd.
0: Ja. Maar, er is heel veel over te zeggen.
1: Maar dat stukje inburgering. Ja. Dus er was een deel dan verplicht. Dan moest je dan taallessen leren. Maar je kon ook bij het taalhuis in de bibliotheek bijvoorbeeld extra lessen doen.
0: Ja.
1: Dat kon je dan al doen vanaf helemaal aan het begin. Nog voordat je überhaupt wist of je in de buurt kwam van mogen blijven of niet.
0: Ja.
1: Wat valt er nog meer onder dat inburgering, verplichte inburgeringstuk? Weet je dat?
0: Verplichte inburgering zijn er verschillende diploma's of verschillende onderdelen die moeten af worden gevinkt. Het verschilt ook per... Er zijn, als we het heel uitgebreid gaan maken, welke route je doet. Iedereen doet hetzelfde pad.
1: Ja, maar gemiddeld...
0: De standaard als we het even houden op het standaardpad wat de meeste mensen doen, het heet de B1-route. Dat houdt in dus dat je Nederlands op een B1-niveau moet halen. Dat is dan 1 bewijs wat je moet doen. Dan moet je het inburgeringsexamen als in, wat weet je van Nederland? Wie is de koning? Hoe werkt de grondwet? Wat doe je met je buren? Neem je... dat soort zaken. Dan heb je nog iets wat heet het participatietraject. Dat je bewijst dat je gaat deelnemen of participeren in de samenleving. Dat je daarover hebt nagedacht. Wat is mijn rol? Hoe zet ik mezelf neer in de samenleving? Dat is in principe de B1-route, de eisen.

0: ervan, als ik het goed... Ja.
1: Ja, dat
0: noem.
1: Dat,
0: en dan ja. Ja, heb je dus ook andere routes waarbij je dus zegt... Oké, deze persoon is B1 route en het halen van B1 te ingewikkeld. Bijvoorbeeld omdat ze nooit in land van herkomst onderwijs hebben gehad. Of omdat ze gewoon wat ouder zijn en dat ook ingewikkeld is. Dan doe je de Z-route en dan zijn de eisen meer op basis van uren. En dan heb je naast taallessen ook verplichte participatieuren. En dat houdt vaak in dat mensen dus vrijwilligerswerk gaan doen ergens.
1: Ja, ik denk dat het ook wel een hele snelle manier is om te leren. Als je tussen alle Nederlanders zit ineens en je moet in deze taal spreken, dan is het al... Ik denk al, ja, misschien heftig, maar ik denk dat je dan veel sneller leert. Zeg maar,
0: ja, het verschilt ook gewoon per persoon. En voor sommige personen is dat inderdaad... Sommigen zitten in de Z-route, maar spreken echt uiteindelijk... na het einde van de Z-route echt goed Nederlands. Omdat ze dat heel goed leren van inderdaad hun buren, vrijwilligerswerk.
2: Het werk wat ze doen.
0: Ja. Maar er zijn ook mensen die in de Z-route zitten die gewoon echt... Ja, uit een gebied komen wat heel analfabeet is. Zelf nooit les hebben gehad. Ja. Misschien zelfs in hun eigen taal niet kunnen lezen en schrijven. En dan is dat echt te hoog gegrepen. En dat is ook de realiteit. En daar moet ook naar gekeken worden.
1: Nou, het is fijn dat daar die optie in ieder geval wel voor is. Ja, het is gewoon te veel om uit te pakken.
0: Ja, het is...
2: Mag ik nog iets zeggen? Ik heb een klein beetje ervaring. Ik ben vrijwilliger geweest bij de taalhuis.
0: Huis, ja. Mooi.
2: En er zijn ook heel veel mensen met heel veel verstand. Ja. Ook, want er komen ook heel veel intelligente mensen hier.
0: Precies.
2: Ik heb wel een hoogleraar gehad. Die schreef alles op en die kon het binnen 3 maanden sprak je aardig Nederlands. Dus er ligt veel klemtoon op mensen die ongeschoold zijn. Maar ik denk dat de meerderheid al redelijk geschoold is. Want jij bent niet voor niks ergens omgevlucht.
0: Nee, dit verschilt.
3: Er is wel één groep natuurlijk. En die zijn in oorlogssituatie groot gegroeid.
2: Ja.
3: En die hebben echt heel veel onderwijs gemist.
2: Ja, ja, ja.
3: En dat is echt, er zijn heel wat vooral die jongeren, kinderen die heel wat jaren, jongeren vooral.
2: Ja.
3: Ja. En daar is het wel degelijk een probleem.
2: Ja. Ja,
3: het is natuurlijk
2: absoluut
3: goed dat die speciale klassen er zijn, zowel voor de basisschool als op het ISK.
2: Ja.
3: Voor de kinderen tussen de 12 en de 18, zeg maar.
2: Ja.
3: Ja. En dat daar heel veel aan taalonderwijs gebeurt als inhaalslag.
0: Ja. En daarbij komen het zeg maar over de hoger opgeleide, de vluchtelingen die het naar Nederland halen, zijn ook meestal de wat meer vermogende, meer kunnen. Anders blijf je toch meer in de regio. Het is toch een hele onderneming om helemaal aan Nederland te komen.
1: Ik wil jullie in ieder geval echt...
0: Maar het is...
1: We zitten echt in de tijd, want we zitten echt... Om het hele uur gaan we eruit. Dus we moeten echt... Heel erg bedankt in ieder geval. We kunnen nog heel lang hierover praten. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor jullie tijd. En ga vooral zo door, jullie. Ik ga denk gelijk het stukje instarten van Debbie. Want we hebben het Multicultural Core. Dat is mede opgericht door Debbie Jackstijd. En zij heeft ook een leuk liedje door het koor opgenomen voor ons. 2 weken geleden is er in Weekend Gouden op Gouden Stad een optreden geweest van het Multicultural Core. Dus ze gaat erover vertellen. En dan eindigen we met een liedje. Sluiten we gelijk ook het uur af. Bedankt voor het luisteren tot over het tweede uur. Dus blijf vooral nog even luisteren. We gaan nu het Multicultural Core verhaal, want dat is toch een stukje de integratie waar we het ook over gehad hebben.
0: Zeker, dat zijn de mooie initiatieven dit.
1: Ja, ja, inderdaad. Nou ja, bedankt in ieder geval Laurien en Wilbert. En
0: jullie bedankt voor het
1: fijne dag verder. Ja, bij mij zit Debbie Jackstijd. Debbie Jackstijd is medeoprichter, geloof ik. Ze knikt ja. Medeoprichter van het Multicultural Core.
4: Klopt.
1: Ja, en als je vaste luisteraar bent bij Gouden Stad, dan heb je toevallig deze week waarschijnlijk al het genoegen gehad om ze te kunnen horen. Maar Debbie, wil je daar wat over kwijt? Wanneer is dat begonnen? Wat is het Multicultural Core?
4: Wat is het Multicultural Core? Het Multicultural Core is een core die we opgezet hebben om anderstalige mensen te helpen op een leuke manier, op een andere manier de taal goed te leren en de uitspraak. Ik heb zelf bij taalcafés gewerkt en dat is ook leuk. Maar toen dacht ik, misschien is het ook leuk om te gaan zingen met elkaar, om de taal te leren. Dus toen heb ik dat uiteindelijk hier in de Walvis, of hier zeg ik in de Walvis waar ik werk.
1: Ja, daar zitten we nu ook wel.
4: Daar zitten we nu toevallig. Maar daar heb ik dus dat koor opgezet samen met 2 anderen. En in eerste instantie wilde ik eigenlijk alleen anderstalige mensen doen. Maar toen zei onze beheerder van, joh, misschien is het een leuk idee om een aantal Nederlandse mensen erbij te vragen die kunnen helpen met de uitspraak. En toen heb ik een aantal mensen in eerste instantie gevraagd die hier vaste bezoekers zijn, die hier aan de koffietafel zitten. Ja. Of ze dat leuk vonden en die waren heel erg enthousiast. Dus toen is eigenlijk het idee ontstaan om dus de helft Nederlanders en de helft anderstaligen te doen. En dat is eigenlijk een heel groot succes.
1: Ja.
4: Vanaf begin af aan, sinds november vorig jaar. Ja, toen zijn we begonnen.
1: Het is ook wel echt een superleuk idee, lijkt mij, om op spelenderwijs Nederlands te leren. Ik denk dat je met een nummer zingen, je gaat elke keer diezelfde tekst weer opnieuw zingen. En dan leer je toch misschien wel sneller bepaalde woorden en dergelijke.
4: Zeker.
1: Ik begreep ook dat wat er precies gezongen wordt, wordt ook uitgelegd, had ik begrepen.
4: Klopt. Ja, we geven een uurtje taalles voor de repetitie. Elke woensdag aan de mensen, dus de anderstaligen. Die, nemen we de teksten door. We leggen uit wat het betekent. We helpen met de uitspraak. Zodat ze ook weten wat ze zien.
1: Ja, het is, ik heb het natuurlijk zelf ook van dichtbij gezien. Het enthousiasme is fantastisch. Het is denk ik een hele leuke groep. Het is ook best wel een grote groep ook.
4: Ja, absoluut. Ja, we hebben inmiddels bijna 40 leden.
1: Ja.
4: Die zijn er niet altijd allemaal, maar dat wisselt een beetje. Maar we hebben ongeveer 50-50, dus de helft anderstalig en de helft Nederlandstalig.
1: Ja, en het alle uithoeken ook.
4: Van meer dan 10 verschillende landen komen ze vandaan. Dus bijvoorbeeld uit Syrië, Turkije, Oeganda, Zimbabwe, Colombia, Filipijnen, Ecuador, Polen. Ga zo maar door.
1: Ja, superleuk. En hoe vaak, jullie treden ook heel vaak op, had ik begrepen.
4: Jazeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk al meteen vanaf het begin zijn we ontdekt door onder andere onze burgemeester. Die was eigenlijk meteen fan van ons.
1: Ja, heel goed. Dat is een goed begin.
4: Zeker, absoluut.
1: Ja.
4: En ons echte eerste grote optreden buiten de deur, dat was dus ook op Koningsdag op de markt, op een podium hebben we onder andere het Wilhelmus mogen zien.
1: Jeetje, gelijk op de markt. Wat een binnenkomer is dat dan.
4: Zeker,
1: hè?
4: Dus dat was in april. En ik zeg, we zijn in november pas begonnen. Dus dat,
1: ja.
4: En we hebben nu al meer dan 10 optredens gehad. Toevallig ook de grote festivals. World Film & Food Festival. Festival De Verwondering. En wat ook heel leuk is, we zijn ook al gevraagd voor Gouden bij Kaarslicht. In het Schouwburg, grote zaal. En ook zelfs in het Museum Gouda.
1: Jeetje, nou, ik denk dat je daar heel trots op mag zijn.
4: Absoluut.
1: Ja, we hebben het er nu over gehad. Ik denk dat we ook gewoon de luisteraar even wat moeten laten horen.
4: Ja, misschien is het nog goed om even te laten weten wanneer wij oefenen.
1: Ja, want iedereen kan gewoon meedoen.
4: Ja, iedereen kan meedoen. Iedereen zegt dat, ja, kan niet zingen, maar dat maakt bij ons niet uit. Of nee. Nou ja, wij hebben zoiets, iedereen kan zingen met elkaar, klinkt het al gauw goed. ongeacht leeftijd, afkomst, dat maakt allemaal niet uit. Dus iedereen is welkom. Elke woensdagmiddag oefenen wij van 4:30 tot 5:00 in ontmoetingscentrum De Walvis in de Korte Akkeren. En als je ook de taalles mee wil doen, dan dat begint om 2:00.
1: Oké. Nou, voor de luisteraar, vind je het leuk, doe er mee, zou ik zeggen.
4: Ja, zeker. En wij gaan ook in november 2 andere vergelijkbare koren beginnen in de andere buurthuizen. In Van Noord gaan we beginnen met een jongerenkoor, jongeren multiculticoor. En in Nelson Mandela een vergelijkbaar koor als wat wij hier hebben.
1: Nou, en als je dit interessant vindt, is er een Facebook of een website om naar
4: zeker,
1: te kijken?
4: Zeker, wij hebben Facebook, Instagram, website hebben we nog niet.
1: En hoe noem je
4: YouTube,
1: dat?
4: YouTube, Multicultiecore Gouda.
1: Multicultiecore Gouda. Ik denk dat we daar al die informatie kunnen vinden.
4: Zeker,
1: dan lijkt me leuk om nu dan dat stukje te gaan luisteren. En ga vooral zo door.
4: Gaan we zeker doen.
1: Ja, dat komt denk ik wel goed met jullie. Nou, dit was Debbie van Multicultiecore. We gaan nu luisteren naar een...
4: Naar de Straten van Gouda. Dat is een Nederlands vertaling die we zelf geschreven hebben op van het liedje Streets of London.
1: Kijk, nou, laten we maar gaan luisteren. Dankjewel, Debbie.
5: Laten we een applaus geven.
1: En multicultural.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
1: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
0: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
2: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
0: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: je hoort het al. Niks is te gek, maar twee uur moet het allemaal.
1: Twee uur,
0: dat
1: ja.
0: Dat is waar die zat, toch? Dat,
1: ja,
0: dat,
1: twee uur maar.
0: Ja, ja, toch? Je luistert naar Radio Totaal Normaal op Gouden Stad. Programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En je hoort Podewijn, die is er stiekem bij komen
1: En je hoort Marcia.
0: En ik ben Marcia, inderdaad. En we hebben het vandaag over vluchtelingen voor de tweede keer. Omdat het een hele complexe materie is. In dit geval proberen we het te bekijken vanaf het stukje statushouder zijn en het integratiestuk en dergelijke. We hebben in het eerste uur hebben we morgen.
2: Goed gesproken met.
0: Ja, ik heb me ook met treinboek.
2: Laurien van Vluchtelingenwerk. Ja. En een vrijwilliger.
0: En Wilbert. We hebben het Multicultural gehoord, als het goed is. Ja. En we gaan dit uur gaan we spreken met.
2: Abdul onder andere. Ja. Maar eerst met.
0: Abdul van dat is een vluchteling.
2: Ja.
0: En daarvoor spreken we met. Paul Buijs, als het goed is. En hij dat heeft dan eigenlijk niks met ons programma te maken. Maar dat gingen we er gewoon tussenin doen, want waarom niet? Dat ging over dat het de week van de cliënten van de medezeggenschap is. En dan hebben we de cliëntenraad van Quintus. Die wilde ons graag het een en ander gaan vertellen. Dus wij zijn heel erg benieuwd wat hij ons te vertellen heeft. En daarmee is dan het tweede uur ten einde. Maar daar zijn we nu net aan begonnen, dus blijf vooral luisteren.
2: Ik krijg eerst een nummertje. Een lekker muziekje.

0: Ja, België van Het Goede Doel. Wat een naam voor een band. Maar goed, je luistert naar Radio Totaal Normaal op Gouwestad. We hebben het vandaag over... dat is eigenlijk niet relevant, maar we hebben het vandaag over vluchtelingen. Maar het is ook de week van de medezeggenschap van 5 tot en met 9 oktober. Dus we maken even een klein ongerelateerd uitstapje. Want de cliëntenraad van Quintus wil ons het een en ander daarover vertellen. Dus we zijn eigenlijk wel benieuwd wat ze ons te zeggen hebben. Als het goed is, aan de lijn hebben wij... Paul Buijs. Ja. Dus welkom in de studio, of welkom in de uitzending, Paul Buijs.
1: Dankjewel, bedankt dat ik erbij mag zijn.
0: Vandaag. Ja, nee, leuk. We zijn heel benieuwd. Ik begreep dat u van Quintus was, hè?
1: Ja, klopt. De zorgbedrijf Quintus ben ik van. Ja. Van Quintus wel de regionale cliëntenraad Gouda Midden-Holland. Daar zit ik in de cliëntenraad. Ik ben de voorzitter. En daarmee ook eigenlijk de cliënten belangbehartiger van een grote achterban.
0: Oké.
2: En hoe groot is die achterban en wie is uw achterban?
1: De achterban, ik ben niet heel erg bekend met cijfers. Maar we zitten in... Midden-Holland bestaat uit vele onderdelen. Denk aan... Krimpende Waard, denk aan verschillende locaties, Bodegraven, Zuidplas. We zitten best wel in een grotere omgeving.
2: Ja.
1: Dus ja, we vertegenwoordigen een grote hoeveelheid.
2: En waar moet ik dan aan denken? Wat is dan die hoeveelheid? Zijn dat, wat voor cliënten zijn dat?
0: Zijn het alle mensen van Quintus of is het u vertegenwoordigt de mensen die in de raad zitten?
1: Nee. We zijn echt als raad zijn we belangenbehartiger van onze hele regio Quintus. Die in onze regio zitten.
2: Ja.
1: Dat kan verschillende cliëntendoelgroepen zijn.
2: Ja.
1: Denk aan woonbegeleiding, denk aan ambulante vertegenwoordigers. Ja. Wij hebben ook thuis omstandigheden als gewoon thuis is ook een soort cliëntenraad. Dat is een lokale cliëntenraad.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben wij veel contact mee.
2: En wie zijn dan die cliënten?
1: De cliënten zijn mensen die zorgbehoevend zijn en daarvoor zorg krijgen van Quintus.
0: Ja, van Quintus zelf, ja. Ja, en hoe zit dat dan met... want als je... Bijvoorbeeld, hoe kom je dan in die raad?
1: Dat is op meerdere manieren mogelijk. Wat belangrijk is dat wij in ieder geval in beeld zijn. En het is belangrijk dat we in beeld zijn bij zowel de cliënten, maar de cliënten is mijn ervaring dat we zijn er al niet zo goed in zicht. Daarom is het belangrijk dat wij ook de managers waarmee we veel in contact zijn, directeuren eventueel. En daar hebben we veel gesprekken mee. En dat ze ook duidelijk aangeven als er ergens een vraag is dat je zou willen stellen, dat je ook bij de cliëntenraad terecht kan.
2: Kunt u een voorbeeld geven?
1: Stel je zit in een woonlocatie en je hebt een klein dispuut over, ik noem wat geks, de schoonmaak. Dat zit vaak dan inbegrepen bij je huurovereenkomst bij de woonlocatie. Het kan van alles zijn hoor. Dat je er dan niet uitkomt. En dan is het niet altijd even... Het zou wel moeten escaleren dat het dan bij de regionale cliëntenraad terechtkomt.
2: Ja.
1: Maar in eerste instantie zou een lokale cliëntenraad voldoende moeten zijn om dat op te kunnen pakken. Als dat niet lukt, dan kunnen wij altijd helpen... het dispuut een beetje op te lossen.
2: Ja, dus het is eigenlijk stapsgewijs. Je hebt kleinere units en bij elkaar, u zit in de overkoepelende cliëntenraad.
1: Ja, het zit zo. Het begint bij de lokale cliëntenraad.
2: Ja.
1: De lokale cliëntenraad heeft dan als... daarboven wil ik iets zeggen, want we zijn wel allemaal gelijk aan elkaar. De regionale cliëntenraad houdt een beetje het overzicht wat er in de regio gebeurt.
2: Dus,
1: over alle locaties die wij hebben. En als we het echt hebben over de overkoepelende raden, dan is dat een centrale cliëntenraad waar alle 6 de regio's in vertegenwoordigd
2: zijn. Ja, ja. Hoe lang bestaat dit al?
1: We hebben een wet van medezeggenschap sinds 1996. Maar sinds 2008 is die geperfectioneerd. En die wet van medezeggenschap wordt op dit moment als basis gehanteerd voor bijvoorbeeld een medezeggenschapsregeling met het zorgbedrijf. En daar daar kun je echt van alles in terugvinden. Wat heel belangrijk is, wat de cliënt voor medezeggenschap heeft, maar dat is heel uitgebreid.
0: Ja, want ik ben nou even in de war. Want ik dacht, een cliëntenraad doet een stukje belangenbehartiging voor de instantie zelf. En dan bekeken vanuit de cliënt hoe die de zorg ervaart. Maar ik hoor u nu zeggen, wij gaan soms ons bemoeien met disputen. Hoe moet ik dat me dan voor me zien? Is dat dan totaal iets anders dan wat ik voor me zie? Of?
1: Nee, een beetje van beide. Het is, ik gaf alleen één voorbeeld aan. Wat een mogelijkheid is. De basis is dat wij belangen behartigen voor de cliënt. Want daarom zijn we de cliëntenraad.
0: Ja, en
1: wat,
2: dus is dat dan democratisch gekozen of zo? Of zijn dat mensen die gewoon gevraagd worden?
1: Je kan je altijd aanmelden voor de cliëntenraad. En, okay. Dat is eigenlijk zoals het werkt. Als je bij een cliëntenraad wil horen en je zit in die regio, dan kun je je daarvoor aanmelden. Dan kom je op gesprek. Dan krijg je En dan probeer je even 3 maanden uit of het voor beide kanten werkt. Mm-hmm. Dan ben je aspirant lid. En als het voor beide kanten werkt, dan ben je volledig raadslid.
2: Zijn dat dan vaak mantelzorgers?
1: Nee, niemand die verzorging doet. Hè. Het zijn altijd de cliënten die zorg krijgen.
2: Ja, dat snap ik wel. Maar
0: ja. En is dat dan, die belangbehartiging, is dat dan intern of is dat juist extern?
1: Wat bedoel je daarmee precies?
0: Nou, dat wat er besproken wordt in de cliëntenraad en stel daar moet een verandering plaats gaan vinden, wordt er dan advies gegeven aan Quintus zelf hoe ze dingen kunnen verbeteren? Of gaat het dan buiten Quintus überhaupt de rol van cliënten binnen in de zorg?
1: Nee, wij zijn alleen gerelateerd aan Quintus. Dus als cliëntenraad ontvangen wij advies en vragen en instemmingsaanvragen.
2: Ja.
1: Die nemen wij door, die bespreken wij ook met de lokale cliëntenraden. Waarmee we dan het advies doornemen en dan wordt dat zorgvuldig overwogen. Dat gaat terug naar de centrale cliëntenraad en daar komt een volledig advies uit. Ja. Dus zij komen met het voorstel over het beleid. Ja. Wij nemen dat door of we erachter staan en of we adviezen kunnen teruggeven.
2: Ja.
1: Maar dat is altijd intern in het bedrijf zelf.
2: En zijn die bindend, die adviezen?
1: Wat zegt u?
2: Zijn die bindend, die adviezen?
1: Dat hangt een beetje vanaf. Advies aanvragen, kunnen wij advies geven? En dan kun je daarover nog van mening wisselen. Mm-hmm. Instemmingsaanvragen ligt iets gevoeliger. Dan moeten we toch echt kunnen stellen, als het niet werkt, moet het terug naar de tekentafel.
2: Yeah.
1: En als het is heel uitzonderlijk dat we een nietenverklaring neerleggen. Maar dat is in mijn tijd volgens mij nog niet voorgekomen.
2: Nee. En hoe lang doet u dit al?
1: Wat zegt u?
2: Hoe lang zit u al in de cliëntenraad?
1: Ik zit zelf nu onder bij de 12 jaar.
2: Oké, dat is best een hele lange poos.
1: Al een hele poos.
0: Ja. En dan kunt u vast ook wel ons een voorbeeld geven van iets wat de cliëntenraad dan bereikt heeft.
2: Ja.
1: Wat we bereikt hebben, dat vind ik altijd heel moeilijk. Omdat ik altijd een beetje voorzichtig moet zijn. Je hebt afspraken natuurlijk met het bedrijf. Mm-hmm. Wij houden ons bezig bijvoorbeeld met verhuizingen. Als dat binnenkomt. Dan kun je met elkaar afspraken maken. Hoe worden de cliënten ingelicht? Wanneer vindt de verhuizing plaats? Hoe vindt de verhuizing plaats? Daar kan ik als voorbeeld van geven. Dat dingen die kunnen soms beter. En dan moet je op tijd al zien te kunnen schakelen. En dat kan beter gaan. Het kan wat minder goed gaan. Maar ja, daar kan ik geen uitspraak over doen natuurlijk.
0: Nou, ik bedoel meer van... De cliëntenraad wil natuurlijk dingen bereiken. Die stelt het belang van de cliënten voor.
2: Centraal.
0: Ja, centraal. Is er iets wat waar bijvoorbeeld Quintus zelf als betaalde medewerkers niet aan gedacht heeft, waarbij de cliëntenraad zegt, hey, misschien moeten we het zo en zo aanpakken, dat er iets is doorgevoerd wat jullie hebben bedacht? Of werkt dat niet zo? Want ik hoor wel, er komen een soort voorstellen, maar ik neem aan dat dat ook vanuit de cliënten zelf kan komen. Ik neem aan dat dat het voornaamste is. Dus ja. Wat hebben jullie iets bereikt als cliëntenraad, waar Quintus zelf nog niet aan gedacht had, dankzij de cliëntenraad dat het nu is doorgevoerd?
1: Dat vind ik... Ja, het is heel lastig omdat ik zit er al 12 jaar in om zo even een voorbeeld op te noemen.
2: Dat is nou, dat is toch al een hele poos, 12 jaar?
1: Ja, zeker, zeker. Alleen, ik vind het... er zijn dingen die we wel bereikt hebben. Hmm. Maar ja, het is heel moeilijk om dat zo even terug te halen.
2: Hoe lang is een zittingsperiode in zo'n cliënten?
1: Dat is 4 jaar.
2: Oké, okay. Dus je bent al 3 keer herkozen?
1: Je mag 3 keer herkozen worden.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Okay, en want ik denk dat het.
0: Ja. Ja, want ik vraag me dan af, want we zitten een beetje aan de tijd hoor. Maar is er nog iets wat u als laatste nog kwijt wil? Ik neem aan dat u in principe een oproep wilde doen van goh, wil je bij de cliëntenraad? Of...
1: Oh, zeker. Ja, we zijn nog altijd op zoek naar raadsgenoten voor in de cliëntenraad.
2: Ja.
1: En het zou leuk zijn om verschillende woongroepen, doelgroepen, die hun belangen kunnen en expertise kunnen delen in de raad.
2: Ja. Ja.
1: Waarmee we de raad kunnen aanvullen.
0: En is er een website of iets waarnaar verwezen kan worden voor de cliëntenraad? Van Quintus.nl?
1: Ja, dat kan via de website... via Tapster, geloof ik. Maar ik kan ook altijd een e-mail sturen als je belangstelling hebt. En dat zou ik dan willen adresseren naar... regionale cliëntenraad Gouda. En dan apenstaartje Quintus.nl.
0: Oké, regionale cliëntenraad Gouda... @Quintus.nl. Ik denk dat we even genoeg weten. Ik wil je in ieder geval bedanken voor je tijd. En ga zo door. Ik hoop dat jullie wel echt gewoon een hoop bereiken. Het is misschien lastig om dat allemaal op te kunnen sommen als dat zo direct gevraagd wordt. Maar dus ook als je dit leuk lijkt om te doen. Regionale cliëntenraad Gouda @Quintus.nl. Bedankt voor je tijd.
1: Ook bedankt.
0: Oké, okay, dag.
1: Dag.
0: Dit was Paul Buys, voorzitter van de cliëntenraad. Is trouwens geen familie van Jaap Buys. Dat dacht hij zelf ook nog eventjes, maar dat is in ieder geval niet.
2: Nee, maar 1 echte Buys.
0: Eén? Dat lijkt me stug.
2: Dat is de Jaap Buys.
0: Maar,
2: per Buys.
0: Nou Jaap, zet maar een nummertje aan. Dan horen we nu de andere Buys.

0: Ja, thuis. Thuis is als ik met jou ben. Ja, het is een mooie tekst. Welkom terug bij Radio Totaal Normaal. Programma Stigma's, Taboes, Maatschappelijke Onderwerpen en meer. En een van die onderwerpen is dus in dit geval vluchtelingen. En ja, ik wil u vragen om de telefoon een klein beetje weg te halen, want dat interfereert met... ja, dank u wel. Ja, we hebben het dus vandaag over vluchtelingen voor de tweede uitzending op een rij. En ja... We kunnen een uitzending over vluchtelingen natuurlijk niet compleet noemen zonder iemand te spreken die zelf vluchteling is geweest. En bij ons in de studio zit Abdul, die het heeft aangedurfd om ons te woord te staan over het vluchteling zijn, tot aan waar hij nu is. En we zijn benieuwd naar zijn ervaring. Dus welkom in de studio, Abdul.
1: Ja, dankjewel.
0: Heel, heel stoer dat u uw verhaal wil doen. Dank u wel daarvoor in ieder geval. Zou je iets over uzelf kunnen vertellen? Wie u bent en...
1: Ja, ik ben Abdul Kabir. Ik kom uit Afghanistan. Ja, ik woon in Gouda. 4 jaar en 5 jaar in Nederland. En ik woon met mijn gezin, met 3 kinderen. Ja, in Gouda.
0: Met een gezin met 3 kinderen. Ja. Dat is wel heel fijn, lijkt me dat. Dat is niet vanzelfsprekend dat je met je gezin mag vluchten.
1: Ja.
0: Ik ben dan wel benieuwd... Waarom bent u dan gevlucht en hoe is dat gegaan, dat stuk? Voor zover u daarover kwijt wilt.
1: Ja, denk ik, het is een lang verhaal. Maar ja, door de werk die ik met de NAVO-project gewerkt. Mm-hmm. Ja, toen Taliban terugkwam op de macht, ik moest ja, naar buitenland. En ik kwam naar Nederland.
2: Want je werkte daar met Nederlanders in Afghanistan?
1: Ja, het was een NAVO-project. Het was ook met Europese landen. Ja. Meestal met Nederland en België, Duitsland en ook Frankrijk.
2: Dus je bent ook direct naar Nederland gekomen?
1: Ja, ja. Direct. We hebben een e-mail van de Nederlanders gekregen. Ja. Daarna moeten we naar de vliegveld. Daarna ja, naar Pakistan en van Pakistan naar Nederland. Ja, naar Amsterdam.
2: Want door wie ben je geholpen? Door de Nederlandse regering?
1: Ja, door de Nederlandse regering.
2: Oké. En wat voor werk deed je daar in Afghanistan?
1: Ja, het was een onderzoekproject. De center was in Amerika. En het was een samenwerkingproject met de NAVO.
2: Ja. En jij kon gelijk met je gezin en al naar Nederland komen?
1: Ja, ja.
2: Dus je hebt niet de problemen gehad dat...
1: Nee.
2: Oké, nou dat is dan fijn.
1: Maar je verhaal is anders dan andere vluchtelingen.
2: Ja, ja.
0: Hoezo is dat anders dan? In welke zin anders?
1: Ja, de meeste vluchtelingen, ja, ze komen lang weg. Ja, ze hebben veel problemen. Ja, maar ik kon makkelijk naar Nederland komen. Ja,
0: waarom dan? Waarom komt u
1: toen heb ik met de Amerikaans of met de NAVO gewerkt. Ja, ik kon... Ja,
2: op dat moment was het nog normaal dat die mensen terug konden. Want die liepen gewoon gevaar.
1: Ja.
0: Ja, ja. En dan word je dan van buitenaf word je dan al, zeg maar, dan beschermd of zo. Moet ik dat dan zo zien?
1: Ja,
0: of?
1: Ja.
0: Ja, ja. Interessant. Ja, u heeft dus in die zin een bijzondere situatie gehad. Wat heeft gezorgd dat u makkelijker eigenlijk kon vluchten. Want hoe lang vanaf het moment... Want wanneer was het moment dat u dacht van ik moet hier weg?
1: Ja, toen de Taliban kwam. 1 week was thuis. Ik kon niet buiten. Ja, ik was echt in gevaar. En ik was bang.
0: Ja.
1: Taliban tegen te komen.
0: Ja. Want wat zouden dan de gevolgen zijn als ze u zouden vinden?
1: Ja, voordat de Taliban komen, we stuurden naar onze NAVO, ja, het kantoor. Ja. Daarna we kregen een e-mail om naar Nederland te komen. Daarna, ja, we kwamen naar de...
2: Dus het advies kwam uit Nederland, kom terug, naar Nederland.
1: Ja, ja. En we kwamen naar het vliegveld, daarna naar Pakistan. En van Pakistan naar Amsterdam.
0: Ja. En u wist gelijk al dat u naar Nederland zou gaan. En dat was op advies? Of heeft u zelf, wilde
1: nee,
0: u zelf naar Nederland?
1: Ik wilde ook naar Nederland. Maar we waren met 5 families. Ja. En we kwamen naar Nederland.
2: Zijn ze alle 5 naar Nederland mogen komen?
1: Ja.
2: Oh, dat was wel fijn.
1: Ja. Alle wonen in Gouda.
2: Ja?
0: Ja. Ja. Dus jullie hebben ook nog wel contact?
1: Ja, we hebben contact. Oh, okay. We zien elkaar. Ja. Maar meestal, ik heb veel contact met andere mensen ook. Met buitenlanders, ook met Nederlanders.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is om je hier thuis te voelen. Want voel je je hier thuis?
1: De eerste dagen was moeilijk, maar nu wel. Ik ken veel mensen Gouda.
0: Ja.
1: Ik ga naar de bibliotheek en naar veel activiteiten hier in Gouda. Mm-hmm. En ik heb goede contact met goede vrienden. Ja, ik voel me echt thuis. Ja.
0: Ja, fijn is dat inderdaad. Wel bijzondere situatie dan ook. Heeft u wel de procedure doorlopen zoals... Bent u in het AZC beland?
1: Het gewoon als andere vluchtelingen. We gingen naar AZC. Daarna we verhuisden naar Amsterdam. Van Amsterdam naar Gouda.
0: Ja, en dan heb je het over dat eerste opvangstuk, denk ik. Eerst naar, waar was dat ook alweer?
2: Ter Apel.
0: Ja, Ter Apel.
1: Voor ons was het een beetje anders. Ja. De eende komt naar ons. We waren toen in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ja, een soort gasthuis of zo. Ja. De eerste die.
2: Omdat de regering, was, de Nederlandse regering, heeft hen terug hierheen gehaald.
0: Ja, dus ik krijg een andere procedure dan.
1: Ja. Ja.
0: Dus toen bent u eigenlijk gewoon nooit naar Ter Apel geweest?
1: Nee.
0: En toen in een gasthuis en daarna alsnog naar een AZC?
1: Naar Nijmegen.
0: Ja.
1: Ja. En van Nijmegen naar Amsterdam. Dan eigen huis in Gouda.
2: En moest je toen ook integratiecursussen doen?
1: Ja.
2: En Nederlands leren?
1: Ja.
2: En is aardig gelukt, hè?
1: Ja, de eerste dagen was echt moeilijk. Maar nu het gelukt.
0: De eerste dagen was het moeilijk. Nou, dat is nog...
2: Dat zijn er maar weinig die dat kunnen zeggen.
0: De eerste paar dagen was het moeilijk. Daarna kon ik het vloeiend.
1: Nee. Ik kan niet tot nu toe. Ik heb problemen met de taal. Ja, een nieuwe taal leren is
0: moeilijk.
1: Denk ik... In mijn leeftijd, het is echt moeilijk.
0: Ja.
1: Met de kinderen, mijn kinderen leert de taal makkelijker.
2: Ze spreken gewoon Nederlands, toch?
0: Ja,
1: ze spreken zonder accent. Ja,
0: fijn. Ja, ik denk dat we even een nummertje tussendoor gaan draaien. Ja. Blijf vooral zitten, want ik ben nog wel ook benieuwd naar wat meer details over dat hele proces en dat hele integratiestukje. Dus blijf vooral zitten.
2: We gaan de muziek. Yep.
3: Yeah.

0: Ja, we dachten inmiddels al 20 keer dat hij gestopt was. Maar ja. Gelukkig hebben we een lijntje. Hebben we lopen hoe lang die nog duurt. Maar je luistert naar Uit het Normaal. En we zijn aan het spreken met Abdul Kabir. Voor zover ik dat begrepen had. Hij vertelde dat hij eigenlijk een bijzondere situatie had als vluchteling. Hij komt uit Afghanistan. En heeft gewerkt voor de NAVO. En toen de Taliban weer kwam. Is die eigenlijk door Nederland weer teruggehaald. Waardoor die niet naar Ter Apel hoefde, maar eigenlijk in Utrecht belandde. En toen uiteindelijk
1: Amsterdam.
0: Toch naar
1: Amsterdam.
0: Amsterdam. En uiteindelijk wel in een AZC belandde. Ik neem ook aan dat u... Sprak u al Engels? Toen
1: Engels, twee jaar Engels. Daarna probeerde ik Nederlands te praten.
0: Ja. Maar ik denk met Engels heb je echt al een voorsprong om in Nederland wegwijs te komen. Om te weten wat je moet doen met Engels.
1: Ja?
0: Dat helpt natuurlijk
1: heel erg,
0: denk ik.
1: En in Amsterdam, toen was je makkelijker.
2: Iedereen spreekt daar Engels. Hè?
1: In Nederland bijna iedereen. Ja.
0: Ja, en dat proces was dan wel anders bij u. Maar welk proces heeft u dan doorlopen? Dus van Amsterdam naar een AZC. Ja. Hoe is dat dan gegaan? Hoe lang heeft dat geduurd? Wanneer?
1: Denk ik 1 jaar in Nijmegen en Amsterdam. Ja, 1 jaar daarna we verhuisden naar ons eigen huis in Gouda.
0: Dat is heel snel als ik hoor hoe lang dat tegenwoordig kan duren. Heeft u heel snel dat kunnen doen.
1: Ja.
0: En welke eisen moest u aan voldoen om in Nederland? Want ik neem aan, u bent nu geen status. Bent u statushouder of heeft u een paspoort?
1: Nee, statushouder.
0: Ja. En binnenkort krijgt u dan... Want u valt dan ook onder de nieuwe regels?
1: Ja.
0: Dat u geen nieuwe blijvende vergunning kan krijgen. Maar oké. Want u zit nu 5 jaar. En na 5 jaar, dat was normaal 3 jaar.
1: Ja.
0: Ja, ja. En, maar wat,

0: Ja, dat was het moeilijkste ook, of?
1: Denk ik, ja. Het is moeilijk, maar ik heb het geleerd.
0: Ja, dat is te horen. Een interview in Nederlands, dat is niet mis, denk ik. Dat lijkt me ook vrij lastig. En u zei dan van, ik moet eigenlijk cultuur ook leren van Nederland. Naast de taal, dat hoort er natuurlijk ook bij. Wat viel u het meest op aan de Nederlandse cultuur?
1: Ja, het is moeilijk te antwoorden, maar denk ik, ja... Als het duurt wat langer, de eerste dagen, het was echt moeilijk. Maar als het doet wat langer, ja, ik heb het geleerd. Ik ging naar veel activiteiten, naar de bibliotheek. En ja, met veel andere mensen gepraat. Ja, denk ik, ja, het wordt makkelijker voor mij.
0: Ja.
1: Om te leren kennen de cultuur. Ja.
0: Maar wat viel u op? Want als je uit Afghanistan komt, dan ben je gewend aan de Afghaanse cultuur. Ik neem aan, Nederland is heel anders.
1: Ja.
0: Waarbij denk je, dat is raar? Of dat is juist heel bijzonder of leuk? Wat aan Nederland is dan...
1: Ja, denk ik, voor mij was het een beetje makkelijker dan anderen. Ik heb bijna 8 jaar met buitenlanders gewerkt. Mm-hmm. Ja, het was voor mij makkelijker. Ja,
0: om aan te passen.
1: En, ik heb sociologie gestudeerd. Ja, doordat, ja, het is voor mij makkelijker, ja, in andere culturen.
0: Ja, zo, dus dat eigenlijk al de perfecte achtergrond en basis om zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te integreren met een sociologie ding, al een idee, al met buitenlanders werken, al Engels spreken.
1: Ja.
0: En dan nog eens een soort versneld proces, omdat je vanuit de NAVO in Nederland terechtkomt.
1: Ja.
0: Dat is, ik denk dat u daar heel veel geluk mee heeft gehad. Het zal nog steeds geen makkelijke tijd zijn geweest, denk ik.
1: Het was niet, het was 6 maanden. Ik dacht, het was een soort droom voor mij. Ik wist niet waar ik ben. Ja, en het gebeurt in 1 week. Ik was in Nederland. In 2 dagen, ik was in Nederland. Ja, ik kon niet ik was tijdens het eten om naar Nederland te komen. Ik kon niet mijn eten afmaken. Ja, en ik moet weg van huis. Het was echt moeilijk. Het was tot 6 maanden. Ik dacht, het is in... droom voor mij.
0: Ja, heel onrealistisch.
1: Ja.
0: En kunt u dan loslaten van dat je al die dingen heeft moeten achterlaten? Heeft u daar wel eens, hoe voelt u zich daarbij? Staat u daarbij stil?
1: Denk ik, ja. Meestal, ik denk over mijn kinderen. Ja, ik wil een goede toekomst voor mijn kinderen. Halen mijn leven was een oorlog. Mm-hmm. Voor mij was het anders. Voor mij is het niet leven, het is overleven. Maar ik wil voor mijn kinderen anders. Ja, ik wil ze leven. Een goede leven hebben.
2: Ja.
0: Dus eigenlijk hoeft u niet stil te staan bij daar, want daar is oorlog. En u gunt uw kinderen gewoon het beste. Dat is toch wel... Misschien dat maakt het iets minder zwaar door te kijken naar de toekomst van uw kinderen, zeg maar.
1: Ja.
2: Hoe oud zijn uw kinderen nu?
1: Ja, de oudste is 20 en de jongste is 10. In de midden, mijn dochter is 15.
2: En zitten allemaal op school? Of de oudste ook nog?
1: Ja, maar de oudste is op MBO 4, ECT.
2: Ja.
1: En mijn dochter is in middelbare school. En de jongste van 10 jaar is op basisschool.
2: Oké.
0: Okay. Ja. En wat vinden uw kinderen ervan? Van dat ze weg moesten?
1: Ja, denk ik, voor kinderen het is makkelijker te winnen.
0: Ja?
1: Denk ik, ja. En mijn kinderen, de jongste is denk ik echt Nederlanders geworden. Ja, ze praat veel Nederlanders. Als hij voor ze onze eigen taal of Engels praat, het is gemengd met...
2: Nederlands
1: woorden, ja.
0: Ja, dus natuurlijker voor haar om Nederlands te spreken dan voor ze, zeg maar.
1: Ja.
0: Ah ja, op die manier.
2: En je vrouw?
1: Ja, voor mijn vrouw is, denk ik, zij kan winkelen doen, boodschappen doen of sommige dingen. Maar de taal is niet echt goed.
2: Moeilijk.
1: Ja, moeilijk voor haar.
0: En hoe komt dat dan, denkt u?
1: Ja, maar minder. Ja, mijn vrouw was niet naar de universiteit gegaan. En ook minder opleiding. Door dat denk ik.
0: Ja, en minder al in contact met
1: anderen. Mijn vrouw is meestal

0: bezig met kinderen ook. Ja, naar school gaan. Ja,
1: aan meer het huishouden.
0: Ja, huishouden, ja.
2: Het lijkt me wel lastig dan, want als je de taal moeilijk spreekt, is het misschien nog moeilijker om weer juist op te trekken met Nederlanders, omdat dat dan niet zo soepel gaat. Heeft zij bepaalde activiteiten die haar dan helpen?
0: Ja, zij heeft cursus gevolgd bij de Bibliotheek van Gouda. Ja. Zij heeft fietsen
1: geleerd.
2: Ja. Ja, dat moet, hè? Nederland.
0: Ja, in Nederland. Ja.
1: Dan ben je geïntegreerd, hoor. Ja. Dan heb ik chaos.
2: Ja, dat was wel grappig. Je had zo'n tijdelijke opvang in Gouda. Dat was hier bij mij best wel in de buurt. En dan dat was een hele grote boot met asielzoekers.
1: Ja.
2: En dan er stonden zoveel fietsen dat ik dacht, ja, dit gaat helemaal de goede kant op. Je kan niet zonder fietsen in Nederland. Ja.
1: Ja, maar ze hebben de buurtbewoners ook gedaan, hè, georganiseerd van dat schip.
2: Die fietsers, fietsen.
1: Ja, om elkaar te leren ook.
2: Ah, maar er stonden er echt veel, hoor. Ja. Dat was echt de grote ding dat iedereen wel gewoon een fiets had, zeg maar. Ja. En wat had er nog nooit eerder gefietst?
0: Mijn vrouw niet, nee.
2: En u zelf in Afghanistan?
0: Nee, niet in Afghanistan, maar hier nu wel.
2: Ja.
1: Heb je ook nog gewerkt in Nederland?
0: Nu? Ja, werk ik 3 dagen per week. Okay. Ja.
1: En wat doet u?
0: Ja, het is administratief werk. Mm-hmm. Ja, 3 dagen. En 2 dagen doe ik vrijwilligerwerk bij de Bibliotheek van Gouda.
1: Ja. Bij de chocoladefabriek.
0: Ja, en met de taalkoppeling.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Is dat dan een verplichting of niet?
0: Ja. Nee, niet verplichting. Ik hou van mensen te helpen.
2: Nee, dat snap ik.
0: Ik krijg hulp en ik moet iemand helpen.
2: Dat is heel goed dat u dat doet. Maar wij hoorden natuurlijk van dat er verschillende routes zijn van integratie in Nederland. En een van die routes is verplicht vrijwilligerswerk om te integreren. Dus ik vroeg me af of dit vanuit u zelf kwam of niet.
0: Ja, denk ik. Het is goed voor mij te leren. Ik leer van wat ik doe met de mensen. Ja, denk ik. Ja.
2: En hoe meer dan dat leert, denk ik, hoe fijner het is om hier te zijn en hoe makkelijker je ook contact krijgt. Ja. Dat maakt het leven als
1: Ja, en je kan ook steun zijn voor andere Afghanen die terecht zijn gekomen. Toch?
0: Ja.
1: Op die manier kan je ook andere Afghaanse mensen helpen.
0: Ja, niet alleen Afghaanse mensen. Ik heb met Oekraïense mensen en ook met Arabische landen mensen geholpen. Ja. Met de taal te leren of iets aanmelden. Iets,
1: Ja, mooi. Hartstikke mooi. Ja. Goed. En dat je kinderen die zijn gewoon Nederlander geworden. Vind je dat soms moeilijk? Is dat soms moeilijk?
0: Ja, denk ik, als je jonger bent, in een jongere leeftijd, denk ik, het is niet zo moeilijk. Maar met de oudere mensen,
1: Maar ik kan me ook voorstellen, je hebt soms ook een generatiekloof tussen ouderen en jongeren.
0: Denk ik wel, maar niet zo. Veel,
1: ja. Ja. Nee, het is geen probleem.
0: Nee, geen probleem.
1: Nou, dat is mooi. Ja.
2: Ah, dat is fijn. Is er iets wat u echt zou willen meegeven aan iemand die hier ook heen heeft moeten vluchten? Iets wat ze moeten weten, iets wat ze moeten doen, iets wat ze moeten leren?
0: Ja, van de eerste dagen, ze moeten contact maken met Nederlanders. Ze moeten naar activiteiten gaan, van cultuur iets leren, naar bibliotheek. Ja, en ze moeten de taal leren. Als je de taal heeft geleerd, je kan makkelijk communiceren met andere mensen. Denk ik, het is...
2: Dat lijkt me een goeie inderdaad, van wat eigenlijk al aangestuurd wordt vanuit Nederland, wat verplicht is.
0: Ja.
2: Hoe eerder je daarmee begint, hoe makkelijker ook het hele proces waarschijnlijk is. Want je hebt natuurlijk al genoeg drama met de bureaucratie en dat allemaal regelen. Maar dat je in ieder geval je persoonlijke stuk goed krijgt.
0: Ja.
2: Dat lijkt me een goede tip.
0: Je moet een stap verder, denk ik.
1: Goed, en in Gouda heb je dus de bibliotheek en daar zit het taalhuis in. En daar ben je.
0: Ja, niet De bibliotheek is mijn tweede huis. Ja, ik heb twee huizen in Gouda. En ook de mensen zijn heel aardig in Gouda. Ja, ja. Ik ga naar veel activiteiten, naar de kerk, ja, of andere dingen. Ik ben niet gelovig. Als ik zei de kerk, ja, ik ga de kerk. Ja, door de cultuur, ja, het is een soort van cultuur van Nederland om naar de kerk te gaan. Ik leer van... soms er zijn lezingen, ja, ik volg dat.
2: En
0: denk ik, ja, leer ik veel van. Ja, het is, denk ik.
1: Ja, je bent lichting, ja.
2: Maar dat is wel bijzonder, want ik wil, het is, ja, Nederland is misschien gelovig, maar ik denk niet dat dat.
0: Ja, nee, ik denk, ik heb nooit gezegd Nederland is gelovig, maar geloof is, in, denk ik, in de. Christelijk is een soort, een beetje bijcultuur, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, mensen gaan...
1: Het christendom heeft een grote stempel op de cultuur in Nederland gezet. Ja. Heel veel mensen weten dat niet, maar dat is natuurlijk wel
2: dan heeft hij nog meer nieuwsgierigheid naar de Nederlandse cultuur dan ik, denk ik dan.
1: Ja.
2: Ik denk dat oprecht, maar want dat je in Nederland ook als Nederlander sommige toeristische dingen nooit doet. En dat je dan als je uit het buitenland komt, dan zijn die dingen ineens heel bijzonder... En dan ga je ineens... Nou, ik vind het heel bijzonder...
0: Wel in Nederland wonen... Ik moet alles leren. De cultuur leren kennen. Daarna het smakelijker voor mij, denk ik.
2: En houdt u van kaas?
0: Ja, dat wel. Ja, voordat ik naar Gouda verhuisd, toen ik in Afghanistan was, ik wist over Gouda, maar het was niet toen Gouda, het was Gouda. Gouda cheese.
2: Ja. Ja, nou heel goed, dat is belangrijk. Zijn fietsen en kaas.
0: Ja.
2: Dan ben je er wel zo'n beetje, denk ik. Ja. Ik denk dat we wel een beetje inzicht hebben op dit toch wel bijzondere verhaal. Fijn dat u dat aan ons heeft willen vertellen in ieder geval. En ik wil u bedanken voor het verhaal eigenlijk.
1: En voor de komst naar de studio.
0: Dankjewel.
2: Leuk dat u inderdaad in de studio komt. Vinden we altijd fijn als we mensen in de ogen kunnen kijken tijdens het interview.
0: Ja, ik vind het echt leuk eer te zijn.
2: Ja,
0: ja.
2: Fijn om te horen.
0: Ja.
1: Dankjewel.
2: Ja, blijf vooral nieuwsgierig en blijf mensen helpen. Ik denk dat u heel goed bezig bent en een heel goed voorbeeld kunt zijn voor mensen die hier komen.
0: Dankjewel.
2: Ja. Fijne dag verder in ieder geval.
0: Fijne dag.
2: Dit was Abdul Kabir. Dit was zijn verhaal. Dus we gaan nu even weer naar de muziek, denk ik.

0: Ja, we zitten weer in de kerk. Ja, we zijn je luisteraar uit het allemaal. En we gaan dit uur en het vorige uur en deze hele uitzending afsluiten.
1: Ja.
0: Hoe omslachtig kan je het zeggen?
1: En het thema, hè?
0: Ja, het thema ook. We hebben twee uitzendingen over gedaan. Vluchtelingen. Ja, er is nog heel veel over te vertellen. Maar dat is onmogelijk allemaal te dekken. Mocht je interesseren, je hebt het internet tot je beschikking. Dus,
1: nou ja, ik hoop dat de luisteraars ook een beetje een goed idee hebben gekregen van wat vluchtelingen allemaal wat betekent. Maar ook wat er gebeurt in de omgeving. En dat er hele mooie dingen gebeuren. Het laatste voorbeeld was natuurlijk prachtig.
0: Ja,
1: dat meneer hartstikke goed Nederlands spreekt, geïntegreerd is. Kinderen hier gelukkig zijn. En een bijdrage brengen ook aan de Nederlandse cultuur.
0: Ja, en dat het wel een tweezijdig snijdend ding is. Wat ook wel gewoon erkend kan worden van het kost een hoop geld. Er zitten een hoop nadelen aan. Maar ja, dat heb je toch ergens ook wel weer nodig om gewoon voor elkaar te kunnen zorgen, denk ik.
1: Precies.
0: Het is allemaal niet zo of dit of dat. En we moeten met z'n allen er een beetje uitzien te komen.
1: Ja.
0: En we hopen dat de mensen die er hier dan toch zijn, dan zo soepel mogelijk die overgang kunnen gaan doen. Want soms gaat het gewoon echt een beetje te ingewikkeld. Anyways, we sluiten hiermee het hele thema af. Je kan terugluisteren. RadioTotaalNormaal.nl. En over een week wordt exact om dezelfde tijd tussen 3 en 5 herhaald. Over 2 weken is er weer een nieuwe uitzending. Bedankt redactie. Bedankt Jaap met de knoppen draaien.
1: Masha, bedankt.
0: Boudewijn, bedankt gasten. En tot de volgende keer. RadioTotaalNormaal.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
1: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
0: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit is RTV Gouwenstad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Night Flow.
1: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
2: Ja, een hele goede woensdagavond. Leuk dat je weer luistert. Vandaag weer heerlijke muziek voor je klaarstaan. Mijn naam is Troy de Bruin en dit is het programma Night Flow. Ik heb weer heerlijke 90s, 80s, allemaal oude rommel meegenomen. Maar ook weer iets van Nederlandse bodem. Vandaag was het hartstikke mooi weer, dus het deed me echt goed denken aan dit nummer van Wes. Dit is Alleen, hier op Radio Gouwenstad in het programma Night Flow. Ik ga je tot 10 uur laten genieten van deze house muziek.

Kings hier op Radio Gouwestad in het programma Nightflow. Mijn naam is Troy de Bruin, leuk dat je luistert. Het is weer woensdagavond, ik heb weer heerlijke houseplaatjes voor je meegenomen. Elke woensdagavond ben ik te beluisteren hier op het programma Nightflow. Herhaling zit op zaterdag tussen 10 en 11 s'avonds. Daar kan je me ook nog horen, dus dan kan je het hele programma nog een keer terugluisteren als je het vandaag zo leuk vond. Hey, zullen we afspreken dat je dat gewoon elke week gaat doen? Elke week tussen 9 en 10 hier op woensdag. Luister je gewoon gezellig met me mee. We gaan heerlijke plaatjes naar je toe knallen. Ik heb nog wat jaren 90 muziek bij me, wat jaren 80 muziek. Maar ook van deze tijd muziek. Ik heb zometeen onder andere een nieuw nummer van Mau P bij me. Ik zie wat in de lijst staan van Hugo, Jamaican bijvoorbeeld, die komt er straks aan. En ik heb ook wat Nederlandstalige muziek meegenomen. Ja, dan zou je misschien denken, welke muziek heb je dan meegenomen? Nou ja, ik kwam iets tegen op... waar was het? Dat was op een feestje toevallig van de week. Toen dacht ik, nou, dat is best wel lekker. Daar moet ik misschien maar eens wat mee gaan doen. We gaan eerst nog even genieten van House Classic. Zometeen hoor je welke plaat het is. Je hoort hier eerst Alicia van Max Muller en Dan Giorgio.

Say My Name hier op Radio Gouwe Stad. Oh, wat lekker zeg. Wat een heerlijk nummer blijft dat toch. Elke keer moet ik daar toch wel weer flink van swingen en dansen. Je kan tegenwoordig ook meekijken via de Gouwe Stad website op de livestream. Waarin je nu ziet dat ik even mijn oortje goed indoe. Leuk dat je meekijkt. Nou goed, kijk vooral eventjes op de website www.gouwestad.nl en daar zie je deze livestream. Leuk. En daar nog een cameraatje. Hij schakelt automatisch, dat is grappig hè? Nou goed, voor volgende week wellicht dat het iets beter werkt. Het is even, we zitten nog in een testfase. Dus het kan zijn dat je tegen problemen aanloopt waarvan je denkt van nou ja, ik kan het helemaal niet vinden of weet ik van wat. Laat het vooral eventjes weten. Stuur even een mailtje via de website. Laat het even weten of ik te zien ben via de livestream. Luister je dit nou op zaterdag, dan moet je heel eventjes checken of het wel werkt. Want dan, dan luister je namelijk naar de herhaling. Dus check het vooral eventjes. En laat het even weten via Gouwestad, info@gouwestad.nl of zo. Stuur even een mailtje. Laat het even weten. Staat vooral allemaal op de website. Nou goed, ik vertelde je eerder in dit programma al eventjes dat we wellicht wat Nederlandstalige muziek gaan draaien. Nou ja, hij speelt toevallig al af. Dat gaan we eventjes niet doen. Ik heb namelijk iets meegenomen wat vorige maand is af... is uitgekomen. Wat is uitgebracht. Door... Nou ja, wat doet ze allemaal? Ze heeft gespeeld in de Bodyguard. Ze presenteert programma's op tv. Volgens mij heeft ze de Voice gewonnen. Maar hou me dat even ten goede. Ik heb het namelijk over niemand minder dan Romy Montenegro. Zo, morgen kan je nog een moeilijkere achternaam uitkiezen, of niet? Het is namelijk de tweede Nederlandstalige single van de zangeres. En ze heeft hem uitgebracht september 26. En ja, ik vond het zo'n lekker swing nummer. Ik dacht, ja, dat is gewoon heerlijk, toch? Dat moeten we gewoon even draaien op Gouwe Stad. En het is ook wel een klein beetje... Nou ja, Gemini, dus AI, omschrijft het als generiek volkspop en dansnummer. Nou ja, als één ding wel kan in dit programma is toch wel een lekker dansnummertje. Vind je ook niet? We gaan luisteren, Romy Montenegro, Spaans benauwd, 2026 uitgebracht. En wat een swinger.

Spaans benauwd, Romy Montenegro hier op Radio Gouwestad. Ja, we gaan gewoon door met het volgende Nederlandstalige nummer. Ik vond deze namelijk van de week in de hitlijsten van onze collega's van NPO Sterren NL. Die hebben nu een hitlijstje. En daar stond deze ook best wel hoog in. Wat is die lekker zeg. Sean West met Numidia hier op Radio Gouwestad met Habibi.

John Best, Numidia met Habibi hier op Radio Gouwestad. We vliegen even een tijdje terug in de tijd, namelijk richting 1983. Ja, ik heb het zojuist nog eventjes gedubbelcheckt. Elke half uur van dit programma, nou ja, we zijn 5 minuutjes te vroeg, maar goed, neem dat even voor lief vanavond. We gaan door met een ouderwetse klassieker, zo noem ik het maar even. Elke half uur van het programma probeer ik een ouderwetse klassieker te draaien. De ene keer komt hij uit de 90's en nu komt hij uit 1983. Maar we hebben ook wel eens singeltjes uit 2000 hoor. Dus het ligt verdeeld. Laten we het daarop houden. Ik heb er vanavond eentje meegenomen. Toevallig van de week toevallig tegengekomen in in Spotify kom je wel eens in zo'n playlist terecht waarvan je denkt van hoe kom ik hier ook alweer terecht. Nou ja, zo vond ik deze plaat ook. Ik dacht, nou, dat moet eigenlijk wel gewoon even gedraaid worden aanstaande woensdag. Vind je ook niet? Misschien herkennen de oude luisteraars hem wel, want het is namelijk best wel een grote hit geweest. Niet extreem groot, hij heeft geen hitlijsten gehaald. Misschien hier en daar plekje 50 of zo, of plekje 40. Maar meer niet. Je hoort hier namelijk She Has A Way.

0: Bobby O hier met She Has a Way. Op Radio Gouwestad. Ja, aangezien we op het half uur altijd een ouderwetse klassieker draaien. Nu waren we eventjes 5 minuutjes te vroeg. Maar normaal gesproken altijd precies op het half uur hoor je een echte 90s of echte 80s klassieker. Toevallig vandaag uit 1983. She Has a Way, Bobby O. Nou ja, omdat we nu 5 minuutjes te vroeg waren, heb ik nog iets meegenomen, iets nieuwers. Namelijk uit 2002. Shine On Me hier op Radio Gouwestad van Pricecats.
1: Troy, geef die plaat een gooi.

Shine on me, hier op Radio Gouwestad. 2002, we gaan terug naar 1994. Een Eurodance hit, genaamd Dreamer. Hier op Radio Gouwestad, bij Nice.

I'm a Dreamer hier van Janis Robinson op Radio Gouwestad. En zijn we klaar om misschien toch een iets hardere stijl op te zoeken. Normaal gesproken hou ik het bij Gouwestad altijd een beetje bij tech house en house. Nederlandstalig toevallig vanavond. Maar ik ben eigenlijk wel klaar om eventjes te kijken of er misschien wel iets... het heet Old School Mix Kernkraft 400. Zullen we hem eens instarten? Eens kijken of u hem nog kent. Het welbekende deuntje. Hey!

0: show name.
1: You see, I go by. Je luistert naar je boy Troy. Dit is RTV Gouwenstad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Night Flow.

Flashing Lights hier op Radio Gouwestad. Ja, we zijn er weer bijna aan het einde gekomen van dit programma. Namelijk nog een kleine 13 minuten hebben we nog over. Nou, wat zeg ik? 12 minuten. Hey, ik wil je allereerst alvast bedanken voor het luisteren. Want ik vind het al sowieso al heel gaaf. Af en toe krijg ik wel eens berichtjes op Instagram. Met hey, wat was het leuk om jou te zien. Nou ja, of om te horen. Sorry, excuus. Tegenwoordig krijg ik dus ook, althans hoop ik dat ik ook berichtjes krijg met wat leuk om je te zien. Je kan namelijk meekijken via de Gouwestad website. We zijn het toch aan het uittesten. Dus mocht het nog niet helemaal goed werken, dan weet je ook waarom. Hij schakelt toevallig nu naar mij. Het cameraatje, er zitten twee cameraatjes in de studio die live schakelen. Waardoor je dus mee kan kijken in de studio naar hoe ik lekker aan het dansen ben op deze plaatjes. Nou ja, over dansende plaatjes gesproken. Je weet wel die ene zomerhit, toch? Als ik zeg van, een of andere house hit. Die deze zomer echt heel lekker was. En die je overal bijna wel onder elk filmpje op Instagram. En mocht je naar feestjes gaan, elk feestje wel hebt gehoord. Dan denk je toch al gauw aan deze, toch? Jamaican, Hugo. Zometeen heb ik nog een nieuwe plaat van Maupé. Maar eerst gaan we lekker dansen op deze.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
1: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
2: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
0: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajmoussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwenstad Radio. Met van 7 tot 8 uur veel coach door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En vanavond ook de techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Roos met Blues Power. Wordt vanavond weer een avondje met blokjes. Dat betekent dat ik wel cd's heb gevonden met een aantal mooie nummers, maar onvoldoende om de hele cd te kopen. Maar ik heb dan een aantal nummers van de cd die wel de moeite waard zijn achter elkaar gezet en dan gaan we vanavond draaien van een aantal verschillende artiesten. De eerste dat is Maureen Bradley en die is afkomstig uit Ierland, County Donegal. Ze is ondertussen 19 jaar oud en wordt in december 20 jaar oud en dit is haar debuutalbum I Kept These Old Blues. En dat houdt in dat ze dus de country blues en ragtime gitaar uit de stijl van de jaren 20, 30 en 40 doet in de fingerpicking stijl. En de hele mooie muziek is dit. Een aantal nummers zul je ongetwijfeld kennen, het eerste misschien van Donovan. En de laatste, dat is gewoon een lekkere traditional. Achter elkaar krijgt u te luisteren naar Candyman, Green, Rocky Road en Freight Train. Luister lekker naar Maureen Bradley.

En na Maureen Bradley gaan we luisteren naar Nico Paulo. Hij is afkomstig uit Canada, maar heeft ook Portugees bloed door zich heen laten stromen. Hij heeft een album gemaakt, Nico Paulo, zijn debuutalbum, met dreamy folk, folk, indie, acoustic en singer-songwriter muziek. Van dat album ook drie tracks, Intro Dream, Now or Never, Learning My Ways, Nico Paulo.

Een dame die al jaren actief is in de folkmuziek, de Americana. Folkmuziek moet ik eigenlijk zeggen, is Rhiannon Giddens. Ze heeft in 2023 een album uitgebracht, You're the One. En van dat album gaan we drie nummers draaien. Yet to Be, en daar doet Jason Isbell mee. Wrong Kind of Right. And If You Don't Know How Sweet It Is. Nou ja, How Sweet It Is, dat ken ik wel, maar het zal waarschijnlijk een ander nummer zijn. Luister maar zelf naar Rhiannon Giddens.

Na Rhiannon Giddens gaan we door met Smokey Fairies. We hebben in 2023 een album gemaakt, Carried in Sound. En de groep bestaat eigenlijk rond twee dames, Catherine Blamier en Jessica Davis. En die haalden dus de dingetjes uit de folkmuziek die er niet bij hoorden. En hebben dat verweven tot een mooi album. Van dat album twee tracks, Vague Ideas en Perseus. Oeh.

zijn we toegekomen aan het laatste blokje. Misschien hebben we daarna nog een beetje tijd voor een instrumentaal. Dat weet ik nog niet. Dat moeten we maar zien. Ik krijg er gratis bij. Dit is The Kid. Dat is de laatste groep waarvan ik een blokje laat horen van het album uit 2023. Careful of Your Keepers. En het is alternatieve folk, folk rock, indie rock, singer, songwriter. En degene die het verhaal erbij geschreven heeft, die zegt heel simpel. Prachtig, prachtig. Het is in ieder geval een Britse duo, een Britse zangeres, Kate Stables. En die heeft een band om zich heen geformeerd. En dat is allemaal gebeurd in het jaar 2000 in Winchester in Engeland. Dus het is weer lekker traditionele muziek. De basisband bestaat uit Kate Stables op zang, gitaar en banjo. Rosie Plain op bas en zang. Neil Smith op gitaar. Jamie Whitby-Coles op drums en zang. En lang tijd samenwerkend met Jesse D. Vernon. Die ook regelmatig bijdraagt aan de muziek. En ze hebben ondertussen 7 albums afgeleverd. En dit is dus van het album Careful of Your Keepers. 3 tracks van het album More Change, Scabby Head and Legs en Stuck in a Room. En ik hoop dat we nog een klein stukje instrumentaal kunnen laten horen. En dat is gewoon lekkere mandoline muziek. Luister maar. Friend, when you needed a friend.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
4: Gouden Stad.
5: Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.
6: Van 50s rhythm and blues tot hedendaagse R&B, disco soul, Philly soul, Motown en Stax. Helden van toen en talenten van nu, u hoort het bij. Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Soul Power. Mijn naam is Marcel Vos en John Goedkoop doet supervisie op de techniek. Vanavond in Soul Power, soul-pionier James Brown. You Really Got a Hold on Me als klassieker van de avond. Hedendaagse soul van Jalen Nagonda en The Sacred Souls. We hebben een mini-special over Solomon Burke, disco soul van de Three Degrees. Maar eerst, waar rook is, is vuur.

0: Ja, zangende gitarist James Hunter met No Smoke Without Fire. Een Britse retro-soul-artiest uit 2006 is deze cd. En Van Morrison is fan van deze man. De soul-pionier van vanavond was de hardest working man in showbusiness. Oftewel Mr. Dynamite, de grondlegger van de funk James Brown. Hij groeide op in een bordeel, werd een succesvolle, energieke performer met een bewogen leven, dat kunnen we rustig stellen, waar in 2006 een einde aankwam toen hij 73 jaar oud was. Zijn eerste hit scoorde hij al in 1956. Misschien wel het eerste rhythm and blues nummer dat het predicaat soul verdient. Please, please, please.
1: Please!

Ja, wijlen retro soulheldin Sharon Jones met haar Dap Kings. Sail On is van het album Soul of a Woman. En dat is een postuum uitgebracht in 2017, wat helaas is in 2016 overleden. De 32-jarige Amerikaanse singer-songwriter Jalen Ngonda maakte recent zijn tweede album voor hetzelfde Daptone Records. Zijn stem wordt geroemd vanwege zijn klankkleur en bereik en hij schrijft uitstekende songs. Hij trad dit jaar op tijdens het North Sea Jazz Festival in Paradiso en in Groningen. Anyone in Love.

De klassieker van vanavond, You Really Got a Hold on Me van de Miracles. Een grote hit in 1962 voor Motown Records. Uiteraard met Smokey Robinson, die het nummer schreef. Hij beschouwt het als een van de grootste eerbewijzen dat de Beatles dit nummer opnamen in 1963. En dat zegt wat als je 4000 nummers hebt geschreven, zoals Smokey Robinson. In Soul Power iedere week aandacht voor disco. Philly Soul uit de koker van Huff & Gamble. Een mega hit in 1973. Over groene blaadjes en oude bokken. Dirty Old Man en John en ik voelen ons niet aangesproken.

0: Ja, de US Deep Soul zanger Charles Bradley met een onwaarschijnlijke cover. Stay Away is namelijk van Nirvana, maar dan wel twee keer zo langzaam. De mini special van vanavond gaat over de King of Rocking Soul, oftewel soul pionier Solomon Burke, die al in 1962 zijn eerste rhythm and blues hit scoorde met Cry to Me, dat recent nog opgenomen werd door Mark Broussard. Burke kwam bizar aan zijn einde op Schiphol Airport op 10 oktober 2010 toen hij op weg was naar de dijk voor een serie concerten. Hij was 70 jaar oud. We beginnen met Everybody Needs Somebody to Love uit 1964. Niet eens zo'n heel grote hit voor Solomon Burke, maar vooral bekend geworden door de coverversies van onder andere de Rolling Stones, de Blues Brothers en Jive Bunny. Millionaire komt van het album Nashville, want Burke heeft altijd een zwak voor country gehad. En we sluiten af met Burke in gezelschap van pianist Jules Holland en onze eigen dijk What a Woman van het allerlaatste Solomon Burke album Hold On uit 2010.
1: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city.

Ja, die knalde er lekker in hoor. Solomon Burke met Jules Holland en De Dijk. The Sacred Souls gaven in juli jongstleden een uitstekend concert op het Down the Rabbit Hole Festival. Gracieuze, tijdloze retro soul met een lekkere groove. En met een charismatische frontman zanger Josh Lane. En zoals Shakespeare al zei, what's in a name?

Soul-legende L. Green, Are You Lonely For Me Baby? High opname, Memphis Soul uit 1971. En L. Green leeft nog steeds, tenminste op het moment dat dit programma wordt opgenomen. Maar hij is al in de 80, dus ja, ook een man van de dag. Ja, tijd voor Slaapkamer Soul van de Isley Brothers. Ze bestaan al sinds 1954 en toen waren ze nog een gospelband. En 1959 waren ze verhuisd naar New York en scoorden ze hun eerste rhythm and blues hit met Shout. En uniek is dat zij in 6 decennia... hits scoorden. Het meest succesvol waren ze tussen 1973 en 1993. En hun laatste hit was Contagious. En dat was in 2001. En die haalde ook de top 40 in Nederland. Stond die nummer 3. Maar wij draaien vanavond Make Me Say It Again, Girl.

Smooth Philly Soul van alleskunnige Lou Rawls met See You When I Get There uit 1977 was toen een heel grote hit. Trouwens, het volgende nummer waar we mee gaan afsluiten was ook een heel grote hit. Ter afsluiting Vintage Funk uit Schotland, The Average White Band. U bedankt voor het luisteren. John Goedkoop, bedankt voor de supervisie op de techniek. En graag tot volgende week.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Ik zie Amanda in een straat in de regen, op weg naar de fabriek. Daar werkt Manuel.

and you blew it all in rows. Ik zie Amanda in een straat in de regen, op weg naar de fabriek, en daar werkt Manuel. Je glimlacht, je straalt, je haar is vol met regen en je denkt aan niemand anders dan aan hem, aan hem, aan hem, aan hem, aan hem, aan hem, aan hem. Hij vluchtte naar de bergen.

terug naar de fabriek, maar sommigen niet. Daaronder Manuel. Ik zie Amanda in een straat in de regen op weg naar de fabriek. En daar werkt Manuel.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te